0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petr-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
2: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
3: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0473 113 333.
4: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
5: Radio Ommeland.

0: van 60 jaar muziekgeschiedenis.
1: Radio Ommeland.
0: 104.9 FM.

0: Goedemiddag.
1: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
0: Ja, ja, we zijn al open hoor.
1: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
0: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
1: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
0: Oh, oké, tot strakjes, dank u.
1: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
2: Oh, oké, neem aan auto's, sleutels en we zijn weg.
1: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
4: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
5: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
6: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
6: Het is nu 3 uur.
7: Radio Ommeland.
8: Ommeland. Ommeland.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met een glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijk

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11 uur 30 tot 24 uur. En zondag van 11 uur 30 tot 22 uur.
1: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Dit is jouw Classic Station.
3: Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

0: Customprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat.

0: De fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 4 uur. Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur, 04 77 95 76 12.
2: Fio, goedemiddag.
3: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
2: Ja, ja, we zijn al open hoor.
3: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
2: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
3: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
2: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
3: Club Morfeo is open, Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
4: Oh, oké, ik neem mijn notasleutels en we zijn weg.
3: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaat. Verwacht je in Club Morfeo.
5: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
6: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: factuur.
1: Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
4: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 104.9 FM.
2: Dit is Radio Ommeland.

zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 5 uur. Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: 070 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept. Met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
2: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
3: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, de Korte Mark, 0477 63 43 52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
4: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje. Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten, of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
5: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM, jouw classic station. Music sounds better with you. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen. Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fonduketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: Integreerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 6:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: Iran zegt dat het Amerikaanse basissen in Jordanië en Bahrein heeft aangevallen. Eerder vannacht had Amerika al Iran aangevallen, een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter. Tussen de VS en Iran geldt eigenlijk een staakt het vuren en volgens Trump is een deal dichtbij, maar het is niet duidelijk of dat nog stand houdt na deze escalatie. De VS vragen dat ons land een inreisverbod instelt voor wie uit Congo komt in de strijd tegen het ebola-virus. Dat schrijft De Morgen. De VS willen dat landen tijdens het WK voetbal de strenge Amerikaanse reisbeperkingen overnemen. Gebeurt dat niet, dan overweegt Washington zelfs een inreisverbod tegen Europese landen. Maar ons land gaat voorlopig niet op die vraag in. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond zware rellen geweest. De betogers staken onder meer auto's en huizen in brand en blokkeerden wegen. De politie had vooraf al gewaarschuwd voor mogelijke onrust na het incident. Aanleiding is een steekpartij waarbij iemand zwaar gewond raakte. De verdachte is een Soedanese vluchteling. Die is opgepakt, zegt de Noord-Ierse premier. Er is geen plaats voor zo'n gewelddadige feiten. Extreem rechts verspreidt beelden van het incident en dat heeft wellicht het protest aangewakkerd. De Britse premier Keir Starmer veroordeelt het geweld en roept op tot kalmte. De Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, zijn geen groepswinnaar in de aanloop naar het WK. De Flames moesten ruimschoots winnen tegen Luxemburg om het doelpuntensaldo van leider Schotland te overtreffen. En dat gebeurt ook bijna. De Flames versloegen Luxemburg met 0-7. Maar dat was niet genoeg. Eén doelpunt te weinig. De Red Flames eindigen nu tweede en daarom wachten nog een paar moeilijke wedstrijden voor ze zich kunnen plaatsen voor het WK. Er komt straks bewolking met regen, maximaal rond 17 graden vandaag. Morgen al meer zon, maar de kans op buien blijft, het is wel iets zachter.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

niet welke kant we nog op kunnen. Of er nog wel een toekomst voor ons tweeën is. Eigenlijk weet ik het niet. Tenminste niet, zolang die donkere wolken boven ons niet verdwijnen. Want kijk nu eens aan wat er van ons terechtgekomen is. Geen cent op zak. En wat nog erger is, geen grijntje liefde meer in onze harten. Je kunt bepaald niet zeggen dat alles goed gelopen is, hé. Maar ja, je kunt niet zeggen dat we het niet geprobeerd hebben, maar het is gewoon niet gelukt. Ik vind je nog steeds geweldig. Ik hou nog steeds van je. Maar het wordt nu tijd om maar eens afscheid van elkaar te nemen. Want wat moet je anders als je dromen in rook op zijn gegaan? Kom, geloof er nu maar. Je ziet zelf toch ook wel dat dit nergens toe leidt. Ook al doe ik nog graag mijn ogen dicht om je lippen te kussen. Maar ik moet me er tegen verzetten. Want het wordt gewoon de hoogste tijd om elkaar vaarwel te zeggen. Als je maar één ding van me houdt, er is geen vrouw die ook maar in de buurt van jou kan komen. Je bent echt geweldig, maar we hebben geen toekomst meer. Maar neem dat maar mee als je bij me weggaat. Als je de rest van je leven ingaat. En onthoud één ding. Je kunt niet zeggen dat we ons best niet hebben gedaan om er iets van te maken. Alleen daarom is het zo jammer dat het niks is geworden. Dus, Angie, zeg me nu maar vaarwel. The Rolling Stones met Angie.

0: Sportradio Nieuwsflits.
1: Steeds meer inbeslagnames, scholen die ze verbieden en ook nog extra politiecontroles. Het mag duidelijk zijn dat de fatbikes opgang en brokken maakt in ons land. In Nederland, waar de hype eerder start, is men intussen aan de eerste verboden in steden toe. Maar op dat spoor zitten wij hier in Vlaanderen nog niet.

0: Tuincenter De Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept. Met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124, 050, 96, 06, 60.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
5: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen. In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
6: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04-95-38-39-39.
7: Het regionale nieuws.
8: Een 53-jarige man uit Antwerpen is door de politierechtbank veroordeeld tot 1 jaar elektronisch toezicht na een zwaar verkeersongeval in Deurne in september 24. Daarbij viel 1 dode en 2 zwaar gewonden. De man had te veel gedronken en reed meer dan 170 km per uur in een zone 50. Hij riep zijn maagverkleining op als een verzachtende omstandigheid, maar de redenering werd niet gevolgd door de rechtbank. In de gemeente Baarle-Hertog loopt de landsgrens met Nederland dwars door de raads- en trouwzaal. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de huwelijksplechtigheid in de gemeente. Trouwers moeten opletten dat ze aan de juiste Belgische kant van de grens staan. Anders is het ja-woord ongeldig. Er zijn gelukkig nog geen fouten gebeurd, klinkt het in de gemeente.
9: Het Schepencollege van Pepingen vecht een nieuwe windmolen aan in het Krokumveld in deelgemeente Beert. Minister van Omgeving Jo Broens van CD&V keurde de vergoeding goed voor een windmolen van 200 meter hoog op amper 200 meter van woningen. Dat is veel dichter dan de 600 meter die de Vlaamse regels voorschrijven. Het Schepencollege schakelt daarom een advocatenkantoor in om te bekijken wat ze juridisch nog kunnen doen. Al voor de derde keer, op nog geen week tijd, moest de brandweer gisteravond uitrukken voor een brand op de Catala-site in Drogebos. Ook dinsdagochtend had de hulpverleningszone de handen nog vol om de laatste brandhaarden te doven. Al is het vuur onder controle, zegt woordvoerder Wouter Jean-Fil.
8: Een chemiebedrijf uit Groningen heeft de afgelopen 3 jaar zo'n 5 miljoen kilo afvalzout illegaal laten dumpen nabij de grens met België. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksplatform Follow the Money en BN De Stem. Het zout belandde op landbouwgronden en veroorzaakte ernstige bodemverontreiniging.
7: D-
0: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Vanochtend zijn er in het westen brede opklaringen, maar is er ook kans op enkele buitjes. Elders is het droog, maar overwegend bewolkt. Later was het overal wisselvallig weer. En vanaf de middag ongeveer komen er opnieuw wat buien tot ontwikkeling. Die kunnen vergezeld zijn van een donderslag. We krijgen maximaal temperaturen tussen 13 en 18 graden.
2: Voel de muziek van de jaren 80 en 90.
0: Radio Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Op de Tielenstersteeg in Sint-Truiden is zaterdag een zwaar verkeersongeval gebeurd, waarbij een minderjarige bestuurder tegen de gevel van een leegstaande pand botste. De klap was bijzonder hevig en veroorzaakte aanzienlijke schade aan zowel het voertuig als aan het gebouw.

0: prijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinzen? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinzen. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
0: Gastropup Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
4: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 7 uur.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: Iran heeft vannacht Amerikaanse basissen in Jordanië en Bahrein aangevallen. Eerder vannacht had Amerika ook al Iran aangevallen, een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter. Tussen de VS en Iran geldt eigenlijk een staakt het vuren en volgens Trump is een deal dichtbij, maar het is onduidelijk of dat nog standhoudt na deze escalatie. De VS willen dat ons land een inreisverbod instelt voor wie uit Congo komt in de strijd tegen het Ebola-virus. Dat schrijft De Morgen. De VS willen dat landen tijdens het WK voetbal de strenge Amerikaanse reisbeperkingen overnemen. Gebeurt dat niet, dan overweegt Washington zelfs een inreisverbod tegen Europese landen. Maar ons land gaat voorlopig niet op die vraag in. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn er gisteravond zware rellen geweest. De betogers staken onder meer auto's en huizen in brand en blokkeerden wegen. De politie had vooraf al gewaarschuwd voor mogelijke onrust. Aanleiding is een steekpartij waarbij iemand zwaar gewond raakte. De verdachte is een Soedanese vluchteling. Die is opgepakt, zegt de Noord-Ierse premier. Er is geen plaats voor zo'n gewelddadige feiten.
7: Anyone who engages in violent criminality have no place in our community. The perpetrator of this heinous crime must face the full weight of the law.
6: Extreem rechts verspreidt beelden van het incident en dat heeft wellicht het protest aangewakkerd. De Britse premier Keir Starmer veroordeelt het geweld en roept op tot kalmte. In Mexico-stad hebben duizenden leerkrachten vlak voor de start van het WK voetbal geprotesteerd. Ze blokkeerden de toegang tot het Aztekenstadion en eisen hogere lonen. Ook op de openingswedstrijd van het WK dreigen ze ermee om het stadion te blokkeren. De Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, zijn geen groepswinnaar in de aanloop naar het WK. De Flames moesten ruimschoots winnen tegen Luxemburg om het doelpuntensaldo van leider Schotland te overtreffen. Dat gebeurde ook bijna. De Flames versloegen Luxemburg met 0-7, maar dat was nog één doelpunt te weinig. De Red Flames eindigen nu tweede en daarom wachten nog een paar moeilijke wedstrijden voor ze zich kunnen plaatsen voor het WK. En wie heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen? Het kunnen zomaar je buren zijn. Een Belg koos namelijk de juiste combinatie en wint op zijn eentje 175 miljoen euro. Een record. Het vorige recordbedrag in ons land was 168 miljoen euro. Er komt regen aan, mogelijk met onweer bij een graad of 17. Morgen iets droger, af en toe zelfs zon, maar de kans op regen blijft. Het is wel een stukje zachter.
5: Radio Ommeland.
8: Ommeland. Ommeland.

0: Nederland. 104.9 FM. Stadsradio. Nieuwsflits.
1: De paasshow van vijfsterrenhotel Seafire House Antwerp op de site van de handelsbeurs is enkel toegankelijk voor hotelgasten. Maar deze zomer kan iedereen genieten van lunch, apero en diner. Een aangenaam manier om even aan het hectische stadsritme te ontsnappen.

Ik loop buiten, maar het is bitter koud. De bladeren aan de bomen zijn allang bruin en de lucht is grijs en saai. Op zo'n dag als vandaag moet ik er gewoon even uit. Even naar buiten voor een winterse wandeling. Ach, was ik maar gewoon thuis, dan had ik geen last van zulke koude en sombere dagen. Thuis zou ik veilig zijn en warm, want in Los Angeles kennen ze die koude niet. Terwijl ik mijn gedachten hun gang laat gaan en stiekem verlang naar L.A., passeer ik een kerk. Nieuwsgierig ga ik naar binnen, want misschien is het daar warmer dan hier buiten. Om niet al te veel op te vallen, ga ik voor het altaar als vanzelf door de knieën en doe net of ik in gebed verzonken ben. Maar de warmte die ik zocht, vind ik hier ook niet. Kennelijk houdt de pastoor van kou, want het is hier net zo koud als buiten. Ik voel zijn ogen in mijn nek prikken. Als ik naar buiten loop, lacht hij me zwijgend toe, alsof hij weet wat mij bezighoudt. En alsof hij weet dat ik ondanks alles toch hier blijf, heimwee of niet. Want ondanks het verlangen naar huis is er één ding dat me hier houdt. En dat is zij, de vrouw die me hier naartoe heeft gelokt. Dankzij haar moet ik de kou en grijze lucht trotseren. Soms denk ik wel eens, als ik haar nu niet zou vertellen en haar gewoon achter zou laten, zou ik zo weg kunnen. Maar er is te veel dat mij tegenhoudt. En dus blijft er voor mij niets over om in zo'n saaie, koude en grijze dag als vandaag alleen maar te dromen van thuis. Dromen van het altijd warme Californië. De mamas en de papas hadden het erover in California Dreamin'.

thuis in Oostkamp en Brugge. Welkom vrienden, dit is het ochtendblok met Rick. Ik heb voor jou heel veel goede classics klaarstaan. En uiteraard zo nu en dan een hit uit de hitparade.

0: nieuwe oudgoud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oudgoud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Taxi bestellen, taxi Kuster bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi Kust bellen. 0400 73 113 333.
0: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Het regionale nieuws.
6: Een discussie tussen twee vrouwen en een buschauffeur is zondagavond in Overijse helemaal uit de hand gelopen. Een van de vrouwen gooide een zware steen door de toegangsdeur en begon te roepen. Daarop stapte de vrouw naar binnen en begon ze een discussie met de buschauffeur. Tijdens de juniorenwedstrijd Jesseren Borgloon is zondagnamiddag een jonge Belgische wielrenner door de achteruit van een personenwagen gevlogen. De 16-jarige renner liep daarbij ernstige verwondingen op. Intussen is de jonge man weer thuis.
7: Dit comité uit Heulen heeft 30 bezwaarschriften en een petitie overhandigd aan het stadsbestuur van Kortrijk. De buurtbewoners willen niet dat ondernemer Stefan Grosjean een hoeve omvormt tot een plek voor groene energie met 3 innovatieve kleine windturbines.
6: Lommel SK is gestart met de aanpassing van het veld in het stadion. Nu het volgend seizoen in de eerste voetbalklasse mag spelen. De oude grasmat wordt vervangen door een hybride veld met echt gras en kunstgras. Het gaat om een investering van 1,3 miljoen euro. Voor ons is dit een drukke tijd, zegt CEO Matthijs Manders.
8: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vanochtend zijn er in het westen brede opklaringen, maar is er ook kans op enkele buitjes. Elders is het droog, maar overwegend bewolkt. Later was het overal wisselvallig weer. En vanaf de middag ongeveer komen er opnieuw wat buien tot ontwikkeling. Die kunnen vergezeld zijn van een donderslag. We krijgen maximale temperaturen tussen 13 en 18 graden.
8: Radio Ommeland.
9: Ommeland.
8: De radio voor Brugge en omstreken.

Uiteraard, er is hier heel veel te doen. En je vindt een aantal van die evenementen op de evenementenkalender van de stad Brugge. En die vind je op de website brugge.be. Klik daar op vrije tijd en dan evenementenkalender in het

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Waar rijdt het verkeer vast? Waar wordt het te snel gereden? En welke routes gebruiken fietsers het meest? Om antwoorden te krijgen op die vragen start Hasselt met een grootschalige meetcampagne. Op 30 locaties in de stad Hasselt worden gedurende 9 dagen tellussen geplaatst. Die gegevens verzamelen over auto's, fietsers en ook de snelheden.

0: Radio Ommeland, een nieuw geluid voor de regio. Welkom op 104.9 Oostkamp en Brugge. We hebben de leukste classics voor jou. En we hebben ook een zeer fijne website. Loop even langs op radioommeland.be en lees en leer meer over ons.
1: Ommeland. Is dat voor regio Brugge?

0: zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. 't Keteltje. Bij Fondue & Co. 't Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. 't Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roeselaren rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselaren. En ook op autos-dewulf.be.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: Iran heeft vannacht Amerikaanse basissen in Jordanië en Bahrein aangevallen. Eerder vannacht had Amerika ook al Iran aangevallen, een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter. Tussen de VS en Iran geldt eigenlijk een staakt het vuren en volgens Trump is een deal dichtbij, maar het is onduidelijk of dat nog standhoudt na deze escalatie. De VS willen dat ons land een inreisverbod instelt voor wie uit Congo komt in de strijd tegen het Ebola-virus. Dat schrijft De Morgen. De VS willen dat landen tijdens het WK voetbal de strenge Amerikaanse reisbeperkingen overnemen. Gebeurt dat niet, dan overweegt Washington zelfs een inreisverbod tegen Europese landen. Maar ons land gaat voorlopig niet op die vraag in. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn er gisteravond zware rellen geweest. De betogers staken onder meer auto's en huizen in brand en blokkeerden wegen. De politie had vooraf al gewaarschuwd voor mogelijke onrust. Aanleiding is een steekpartij waarbij iemand zwaar gewond raakte. De verdachte is een Soedanese vluchteling. Die is opgepakt, zegt de Noord-Ierse premier. Er is geen plaats voor zo'n gewelddadige feiten.
5: Anyone who engages in violent criminality have no place in our community. The perpetrator of this heinous crime must face the full weight of the law.
4: Extreem rechts verspreidt beelden van het incident en dat heeft wellicht het protest aangewakkerd. De Britse premier Keir Starmer veroordeelt het geweld en roept op tot kalmte. In Mexico-stad hebben duizenden leerkrachten vlak voor de start van het WK voetbal geprotesteerd. Ze blokkeerden de toegang tot het Aztekenstadion en eisen hogere lonen. Ook op de openingswedstrijd van het WK dreigen ze ermee om het stadion te blokkeren. De Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, zijn geen groepswinnaar in de aanloop naar het WK. De Flames moesten ruimschoots winnen tegen Luxemburg om het doelpuntensaldo van leider Schotland te overtreffen. Dat gebeurde ook bijna. De Flames versloegen Luxemburg met 0-7, maar dat was nog één doelpunt te weinig. De Red Flames eindigen nu tweede en daarom wachten nog een paar moeilijke wedstrijden voor ze zich kunnen plaatsen voor het WK. En wie heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen? Het kunnen zomaar je buren zijn. Een Belg koos namelijk de juiste combinatie en wint op zijn eentje 175 miljoen euro. Een record. Het vorige recordbedrag in ons land was 168 miljoen euro. Er komt regen aan, mogelijk met onweer bij een graad of 17. Morgen iets droger, af en toe zelfs zon, maar de kans op regen blijft. Het is wel een stukje zachter.
3: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

Iedereen heeft wel eens een tijd in zijn leven dat het allemaal niet meezit. Dat je op een prachtig blauwe ochtend wakker wordt en toch de zon niet kunt zien. Dat je het liefste de gordijnen dicht zou laten in je grijze bestaan. Als je weer eens wordt achtervolgd door een of ander oude angstdroom. Als jou dat overkomt, moet je je altijd afvragen of je er zelf niet iets aan kunt doen. Je moet je leven zelf weer op de rails zien te zetten. Of je moet je hoofd even leeghalen. Er is niemand die dat voor je opknapt. Denk niet dat iedereen op jouw problemen zit te wachten. Je moet ze zelf oplossen. En op een gegeven moment zit niemand meer op je te wachten. Als je dan ook nog het geloof in jezelf verliest, weet je dat je het heft in eigen handen moet nemen. Want als je dan 's ochtends de gordijnen weer openschuift en je ziet een helblauwe lucht voor je, vraag dan opnieuw af of je nog wel vrij bent. Of je alle kansen in het leven met beide handen wel hebt aangegrepen. Als het antwoord nee is, gooi die armen dan open. Laat die verfrissende wind door je haren waaien. Ga naar buiten en vergeet alles. Want het is tijd om te gaan en de deur achter je dicht te trekken. Op weg naar iets nieuws. Dus als die kans voorbij komt, grijp ze dan ook. While you see a chance, take it. Steve Winwood.

Radio Ommeland. 104.9 FM. Jouw Classic Station. Music sounds better with you. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Radio Nieuwsflits.
1: In cultuurcentrum CC Het Bolwerk stond jong spreektalent centraal tijdens een voordrachtwedstrijd van GO Tienerschool Tam Gram en GO Vrijnetschool De Zwierenzwaai. Beide scholen sloegen voor het eerst de hand in elkaar voor het evenement nadat Tam Gram vorig jaar al een succesvolle eerste editie had georganiseerd.

Brugge en Oostkamp genieten elke dag weer van de leukste classics via dit fijne station. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM en online via radioommeland.be. Dit is het ochtendblok met Rick.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
2: Taxi bestellen, taxi kusten bellen 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0400 73 113 333.
0: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Vadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
0: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
2: Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht gaat opnieuw op zoek naar een nieuwe naam. Vanaf 15 juni kunnen inwoners een voorstel indienen. Er is wel één voorwaarde. In de nieuwe naam mogen de woorden Beveren, Kruibeke of Zwijndrecht niet gebruikt worden. Zo liep het vorige keer fout toen Beverenvaas werd verworpen.
3: De Vlaamse regering gaat een bod uitbrengen op de terreinen van de failliete busbouwer Van Hool in Koningshoogt. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en bevestigt ook de Vlaamse minister-president van de Vlaanderen. Dit is een unieke kans om 30 hectare aan te kopen, zegt Matthias Diependalen. Ook de stad Lier en Volka zijn enthousiast over de aankoop.
2: Vele fans van de Rode Duivels reizen stilaan hun helden achterna naar de Verenigde Staten om het WK voetbal te starten. Ook bij de Pelse supportersclub De Bemvoort maken 80 supporters zich klaar voor onvergetelijke weken. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan vast. Naast voetbal zal er ook tijd zijn om de toerist uit te hangen, vertelt voorzitter Michael van der Steen.
3: De provincie Oost-Vlaanderen wil landbouwers helpen om hun bedrijf brandveilig te maken. Er zijn steeds vaker branden bij landbouwbedrijven, omdat ze meer geavanceerde machines hebben en batterijen en zonnepanelen. Aldus gedeputeerde Joke Schouwvliegen.
4: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
3: Vanochtend zijn er in het westen brede opklaringen, maar is er ook kans op enkele buitjes. Elders is het droog, maar overwegend bewolkt. Later was het overal wisselvallig weer. En vanaf de middag ongeveer komen er opnieuw wat buien tot ontwikkeling. Die kunnen vergezeld zijn van een donderslag. We krijgen maximale temperaturen tussen 13 en 18 graden.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

0: De ochtend is altijd leuker als je naar Radio Ommeland luistert met de fijnste classics uit de 60s, 70s, 80s, 90s. En ook het leukste van de afgelopen 20 jaar hoor je langskomen. Welkom.
1: Stadsradio Nieuwsflits.
2: Een enorm landgoed aan de Wijnaanslaan in Maasmechelen is verkocht aan de ondernemer Giovanni Donati, die fortuin maakte met ijskarren. Volgens de website De Rijkste Belgen is het de duurste residentiële transactie in Limburg in 2026. Ja, ik ben officieel de nieuwe eigenaar van de prachtige villa en tuin in Maasmechelen, zegt Giovanni Donati, of Donati. Maar ik heb plachtig beloofd niets over de aankoopprijs te verklappen.

0: oudgoud naar edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Hoevenslagerij Evelien, van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij, vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur, kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Voor jou. Goedemiddag.
5: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
4: Ja, ja, we zijn al open hoor.
5: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
4: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
5: Geweldig, tot straks.

0: en we zijn weg.
1: Oké, come on. Let's go.
2: Club Morfeo. Van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 9 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: Bestuurders die vanaf volgende maand positief blazen bij een alcoholcontrole krijgen meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van het alcoholgehalte in je bloed. Volgens minister van Mobiliteit Jean-Luc Rukke moet dat een duidelijk signaal geven tegen rijden onder invloed. De verstrenging moet de verkeersveiligheid verhogen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd en dat aantal blijft toenemen. De fiscus controleert vaker omdat mensen te weinig uit zichzelf aangifte doen, terwijl de wet dat wel voorschrijft. Het gemiddelde boetebedrag bedraagt 1500 euro. Pakistan heeft de luchtaanvallen uitgevoerd in Afghanistan nabij de grens tussen beide landen. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Pakistanse veiligheidsbronnen zeggen dat de aanvallen gericht waren op schuilplaatsen van de Pakistanse Taliban. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor de mogelijke terugkeer van El Niño. Dat weerfenomeen verhoogt wereldwijd het risico op droogte, overstromingen en hittegolven. Volgens recente prognoses kan het om een sterke El Niño gaan. El Niño ontstaat door uitzonderlijk warm oceaanwater in de centrale en oostelijke Stille Oceaan. De vorige sterke El Niño droeg mee bij aan recordtemperaturen wereldwijd. Opklaringen en buien wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 18 graden. Ook morgen en overmorgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zaterdag droger en zachter. In het weekend is tot 22 graden mogelijk.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Gent onderzoekt voor 24 zones in de stad of daar meer woningen kunnen bijkomen. Onder andere Wondelgem en Sint-Amandsberg staan op de lijst. Gentenaars moeten inzien dat dit in ieders belang is. Tegen 2040 zijn 20.000 extra woningen nodig in de stad.
0: Ommeland. Info @radioommeland.nl

0: Radio Nieuwsflits.
1: Er wordt binnenkort 3 weken lang hinder verwacht bij het binnenrijden van de Brusselse ring. In 2 fasen vernieuwt het agentschap Wegen en Verkeer een brug vroeg op het viaduct van Groot-Bijgaarden. Woordvoerder Anton de Koster voorspelt langere wachttijden dan normaal.

0: Deijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Massale stokverkoop aan ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be.

0: voor de Oostende.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers. Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Euroshop. Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
5: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 0477-95-76-12.
6: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
7: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
8: Het regionale nieuws.
9: Vlaams minister van Omgeving Joop Broens, CD&V, geeft afvalverwerker Bionerga in Bilze-Hoeselt een nieuwe omgevingsvergunning, maar verbindt daar strikte voorwaarden aan. De vergunning is slechts tijdelijk en loopt tot eind 2032. 6 jaar korter dan het bedrijf zelf had gevraagd. Een herlokalisatie dringt zich op, aldus de minister. De stad overweegt om in beroep te gaan tegen de vergunning.
10: Voor de geplande uitbreiding van het Frunpark in Wetteren loopt een tweede openbaar onderzoek. Projectontwikkelaar Retail Estates diende een nieuw dossier in na ongunstig advies over mobiliteit en de definitie van een woonboulevard. Energieproducent Aspiravi ziet voorlopig af van de bouw van een windturbine van 221 meter hoog langs de E17 op de grens van Waregem, Deelek en Vichten. Het bedrijf trok zijn vergunningsaanvraag in na meer dan 440 bezwaren en negatieve adviezen van de stad Waregem, de gemeente Deelek en het Agentschap voor Natuur en Bos. De turbine zou gebouwd worden in een veld tussen de Nieuwe Hovenstraat, de Hoekstraat, de Kleine Kleidstraat en de Mosgaardstraat op Waregems grondgebied, aan de rand van de industriezone. Aspiravi diende midden april nog een gewijzigde omgevingsvergunning in, maar ook die kreeg veel kritiek van omwonenden en lokale besturen. De lokale besturen hadden meerdere bezwaren. Ze zeiden dat de turbine te groot was voor de omgeving en dat het niet de bedoeling is om waardevolle open ruimte verder te versnipperen. De Waregemse scheep van de omgeving Kim De Planken wees er ook op dat er onvoldoende garanties zijn rond het naleven van de milieunormen. Aspiravi beloofde dat de windturbine jaarlijks groene stroom zal leveren voor gemiddeld 5.400 gezinnen en een CO2-uitstoot van zo'n 9.100 ton per jaar zou vermijden. Of Aspiravi op termijn een nieuw project overweegt, is nog niet bekend.
9: Er zijn in Brussel minder jongeren die in een jeugdbeweging zitten en er zijn ook minder leden die de groepen begeleiden. Bij Giro Brussel is er een daling van 30%. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Karel van Lauwe van N-VA heeft opgevraagd bij de Vlaams minister van Jeugd Hans Bonte van Vooruit. Het aantal mensen met dementie aan de kust neemt de komende jaren sterk toe. In sommige gemeenten gaat het over een stijging van meer dan 50% tegen 2040. De zorgorganisatie Immens start daarom een traject om de eerste stappen naar zorg warmer en persoonlijker te maken. Zorgorganisatie Immens is geselecteerd voor het Vlaamse project Iedereen Telt en mag vanaf dit jaar 20 maanden lang werken aan een betere opvang van mensen met dementie en hun naasten. In Oostende stijgt het aantal mensen met dementie van 2062 naar 2725 in 2040. Een toename van 32%.
8: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
10: Vanochtend zijn er in het westen brede opklaringen, maar is er ook kans op enkele buitjes. Elders is het droog, maar overwegend bewolkt. Later was het overal wisselvallig weer. En vanaf de middag ongeveer komen er opnieuw wat buien tot ontwikkeling. Die kunnen vergezeld zijn van een donderslag. We krijgen maximale temperaturen tussen 13 en 18 graden.
8: Ommeland. Is dat voor regio Brugge? Nou,

De dans rond het Gouden Kalf. Alles wat daar gebeurt, draait maar om één ding en dat is geld. De Geeltjes, de Rooien, de Ruggen en de Meijers. Zij zijn het die de dans openen. Op deze plek heb je magie nodig om een yen om te toveren in een andere munt. Hoe meer je uitgeeft, hoe meer je verdient. Maar alleen met flink wat geld in je achterzak en wat geluk kom je hier verder. Terwijl, als je de nieuwe Getty wilt worden of de nieuwe Rothschild, pas dan kun je het echt maken in dit gekke huis. Ook als je index eventjes wat laag staat of wanneer je rood voor je ogen ziet, dan wordt het tijd om er weer bovenop te krabbelen. Want meneer Dow Jones heeft geen tijd voor losers zoals jij. Want dan eindig je zoals al die andere sloepers die helemaal blut dit wereldje uit zijn gegooid. Zij zijn buitengesloten met lege broekzakken en smekende blikken. Of je misschien wat klein geld kunt missen. Nee, daar heb je geen tijd voor. Je moet weer verder, je moet weer hogerop in die toren van hoge winsten. Maar ja, worden we daar nu wel gelukkiger van? Zegt Howard Hutchins, rijkste man van Amerika. Heeft al dat geld van jou nu wel een beter mens gemaakt? Of probeer je zelf mij nog een oor aan te naaien met een truc? Je bent er groot genoeg voor, maar je bent ook een groot mens. Het is een wereld van eten en gegeten worden. Je zou zelf je moeder nog verkopen, als je er winst op kon maken natuurlijk. Om vervolgens ergens anders een goedkopere te kopen. En het enige wat je doet is wachten op die ene grote klapper. Want dan maak je eindelijk de dienst uit in de grote dans om het grote geld. Hier in die gekke wereld die Wall Street heet.

0: naast het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11 uur 30 tot 24 uur. En zondag van 11 uur 30 tot 22 uur.
1: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes. Zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
2: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info at jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben? Euroshop.
4: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groenaanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 10 uur.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: Bestuurders die vanaf volgende maand positief blazen bij een alcoholcontrole krijgen meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van het alcoholgehalte in je bloed. Volgens minister van Mobiliteit Jean-Luc Rukke moet dat een duidelijk signaal geven tegen rijden onder invloed. De verstrenging moet de verkeersveiligheid verhogen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd en dat aantal blijft toenemen. De fiscus controleert vaker omdat mensen te weinig uit zichzelf aangifte doen, terwijl de wet dat wel voorschrijft. Het gemiddelde boetebedrag bedraagt 1500 euro. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in Afghanistan nabij de grens tussen beide landen. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Pakistanse veiligheidsbronnen zeggen dat de aanvallen gericht waren op schuilplaatsen van de Pakistanse Taliban. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor de mogelijke terugkeer van El Niño. Dat weerfenomeen verhoogt wereldwijd het risico op droogte, overstromingen en hittegolven. Volgens recente prognoses kan het om een sterke El Niño gaan. El Niño ontstaat door uitzonderlijk warm oceaanwater in de centrale en oostelijke Stille Oceaan. De vorige sterke El Niño droeg mee bij aan recordtemperaturen wereldwijd. Opklaringen en buien wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 18 graden. Ook morgen en overmorgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zaterdag droger en zachter. In het weekend is tot 22 graden mogelijk.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. Dat Madonna niet bang is om te shockeren, weten haar fans al langer. Maar ook in de nieuwe videoclip van Confessions 2 zitten enkele opvallende momenten. Op een gegeven moment zien we hoe de Queen of Pop in het toilet op een jongere man kruipt. En daarnaast krijgt de Amerikaanse zangeres ook in haar nieuwe clip het gezelschap van enkele andere beroemdheden, zoals Sabrina Carpenter en Kate Moss.

Elke dag 24 per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gehouden verleden. Heb je al te melden? Stuur het ons door via info. Radioommeland.be. Je zit nu, hoe we met ons kerkelijk

Hij kan wel zijn hoofd tegen de muur slaan. Hoe kan hij nu zo stom zijn? Hij verkoopt miljoenen platen, de wereld ligt aan zijn voeten, hij is schatrijk. Maar dat hij nu juist die ene dag is vergeten. Tja, normale mannen vergeten hun trouwdag natuurlijk nooit. Maar hij wil. Zijn vrouw boos natuurlijk. Wat ben jij een stommeling, had ze nog geroepen. En denk maar niet dat je dit goed kunt maken met een bosje bloemen. En daar zit hij nu mee, in zijn eentje. Wat nu? Ineens krijgt hij een idee. Waarom niet gewoon datgene doen wat hij het beste kan? Een liedje maken. En dus pakt hij zijn gitaar en begint een beetje te spelen op zijn gitaar. Binnen een uurtje of twee heeft hij een liedje klaar. Zo eens kijken wat ze daarvan vindt. Een tijdje later zit hij met zijn band weer in de studio. Jongens, ik heb nog een goed liedje voor de B-kant, zegt hij. En hij pakt het liedje erbij. Snel nemen ze het op en als de plaat helemaal klaar is, gaat hij naar zijn vrouw toe. Die is inmiddels alweer aardig bijgedraaid, maar de zanger wil het toch nog goed maken. Luister hier maar eens naar, schat.

zegt hij, en hij zet het nummer op. Als het afgelopen is, zegt hij, voor jou, als goedmakertje. En ik beloof je, ik zal onze trouwdag nooit meer vergeten. En hij heeft zijn woord gehouden. Elk jaar denkt hij terug aan zijn trouwdag en het stel is nog steeds dolgelukkig met elkaar. Vooral dankzij de hitlegende van de vergeten trouwdag van Bono en zijn vrouw. Dit is het liedje dat hij toen voor haar schreef. Sweetest Thing.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Een Brusselse onderzoeksrechter heeft een cipier van de gevangenis van Haren aangehouden in een onderzoek naar het bezit en de verkoop van verdovende middelen en ambtelijke corruptie. Dat bevestigt het parket van Brussel na berichtgeving via de SUD-info.

buitenprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13.30 uur tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen.

0: de Oostende.
1: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
5: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
7: Het regionale nieuws.
8: De Vlaamse regering schiet Vinnova in de Senderlo Ham te hulp. Met een tijdelijke financiële waarborg van €22 miljoen krijgt het noodlijdende chemiebedrijf de nodige tijd om de gesprekken met kandidaat-overnemers af te ronden.
9: In de Pierstraat in Reede bij Roemst staat opnieuw een indrukwekkende constructie opgesteld. Sebastian Romendaal en zijn vrienden bouwen voor de vijfde keer een zelfgemaakte glijbaan voor een jaarlijks feestje dat ooit begon als een verjaardagsverrassing. Dit jaar telt het evenement twee glijbanen, waarvan één bijna 50 meter lang. Meer dan 100 vrienden, buren en kennissen zakten af om te kijken en ook om deel te nemen.
8: Nederlandstalige scholen in Brussel krijgen ook volgend schooljaar extra middelen om kwetsbare gezinnen te ondersteunen. Dat meldt minister van Onderwijs Dirk de Smet van Anders, die daarvoor zo'n €750.000 vrijmaakt.
7: Dit is Radio Ommeland.
10: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
11: Dit is jouw Classic Station.
7: Radio Ommeland.
11: 104.9 FM.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Horst Arts and Music Festival heeft in het Aziatpark in Vilvoorde de deur geopend en daarmee meteen ook de festivalzomer geopend. Tot en met nu werden dagelijks zo'n 14.000 feestvierders verwacht. Meer dan 120 binnen- en buitenlandse artiesten maakten de dansvloer onveilig.

0: zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 66.

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: Fio, goedemiddag.
2: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
1: Ja, ja, we zijn al open hoor.
2: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
1: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
2: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
1: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
2: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo? Oh, oké, geef mijn notasleutels en we zijn weg.
3: Oké, kom aan, let's go.
2: Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaat. Verwacht je in Club Morfeo.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: geïntegreerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 11 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: Bestuurders die vanaf volgende maand positief blazen bij een alcoholcontrole krijgen meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van het alcoholgehalte in je bloed. Volgens minister van Mobiliteit Jean-Luc Rukke moet dat een duidelijk signaal geven tegen rijden onder invloed. De verstrenging moet de verkeersveiligheid verhogen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd en dat aantal blijft toenemen. De fiscus controleert vaker omdat mensen te weinig uit zichzelf aangifte doen, terwijl de wet dat wel voorschrijft. Het gemiddelde boetebedrag bedraagt 1500 euro. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in Afghanistan nabij de grens tussen beide landen. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Pakistanse veiligheidsbronnen zeggen dat de aanvallen gericht waren op schuilplaatsen van de Pakistanse Taliban. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor de mogelijke terugkeer van El Niño. Dat weerfenomeen verhoogt wereldwijd het risico op droogte, overstromingen en hittegolven. Volgens recente prognoses kan het om een sterke El Niño gaan. El Niño ontstaat door uitzonderlijk warm oceaanwater in de centrale en oostelijke Stille Oceaan. De vorige sterke El Niño droeg mee bij aan recordtemperaturen wereldwijd. Opklaringen en buien wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 18 graden. Ook morgen en overmorgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zaterdag droger en zachter. In het weekend is tot 22 graden mogelijk.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: De stad Hasselt rond volgende week de plaatsing van nieuwe parkeertegels in de binnenstad af. Daarmee wordt het vernieuwde parkeerbeleid op straat ook zichtbaar volledig afgewerkt. De markeringen moeten automobilisten sneller duidelijk maken voor welke voertuigen of gebruikers een parkeerplaats nu eigenlijk bedoeld is.

groot zit ze al als einde. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. De Red Flames zijn in Luxemburg gaan winnen met 0-7, maar dat volstaat niet om groepswinnaar te worden. Schotland won met 1-5 tegen Israël en pakt zo de groepswinst. De Belgen wachten daardoor nog een moeilijk parcours richting het WK.

En weer zit Gary in de trein naar Londen. Hij hoort er eigenlijk doodmoe van. Dat hij altijd maar weer van Schotland naar Londen moet reizen. Maar ja, daar zitten nu eenmaal zijn advocaten. En dus moet hij de saaie reis keer op keer weer maken. Gary zit namelijk verwikkeld in een lastige rechtszaak met zijn oude groep. Hij wil doorgaan, een soloplaat maken. Maar het contract dat hij met zijn groep heeft, verbiedt hem dat. En dus wil hij er vanaf. Maar daarvoor is er wel een heel legertje advocaten opgetrommeld. Erg vervelend allemaal, maar Gary moet gewoon even door de zure appel heen bijten. Inmiddels is de trein weer aangekomen in Londen. Nog een uurtje en dan moet hij weer bij zijn advocaat op kantoor verschijnen. Hij heeft dus nog even tijd om een beetje door de straten van Londen te slenteren. Hij kijkt om zich heen en verwondert zich over de enorme drukte. Al die mensen die altijd maar haast hebben en hij die met al zijn zorgen zit. Plotseling krijgt hij zin in een nummer te schrijven over mensen die het liefst de drukte zouden willen ontvluchten. Hij gaat op een bankje zitten en schrijft snel wat losse woorden op. Als hij 's avonds weer in de trein naar huis zit, maakt hij het liedje af. Pas een paar maanden later, als alles met die advocaten achter de rug is, kan Gary zich helemaal richten op zijn soloplaat. En die komt er met dat ene liedje dat hij op die ochtend op zijn bankje in Londen spontaan schreef. Dat liedje werd de hitlegende van Baker Street van Gary Rafferty.

0: www.stadsradio.be. Stadsradio Nieuwsflits.
1: Er was er ingewind en koude voorspeld, maar uiteindelijk bleef het zaterdag lekker droog. Op de vijfde editie van Rock Affligem, meer dan 11.000 festivalgangers vonden de weg naar de Bellekouter en genoten van de sfeermuziek en optredens. Onze lieve heer is van Affligem, dat is nu wel duidelijk, al dus de organisator Christophe de Smet.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de do-it-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Euroshop. De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue.

0: tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Het regionale nieuws.
6: Steeds meer gemeenten bieden een burgerlijk huwelijk aan op een andere locatie dan het gemeentehuis. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws bij 304 gemeenten in Vlaanderen en Brussel. Sommige locaties spreken echt wel tot de verbeelding. In de nacht van maandag op dinsdag heeft zich een ontploffing voorgedaan in een woonblok in de Carveelstraat in Anderlecht. Dat meldt de Brusselse brandweer. Daarbij is niemand gewond geraakt. De Belgische atleten Snafi Thiam, Lea Baekula, Elodie Oedraogo, Olivia Borlé, Hanne Marien en Kim Gevaert krijgen van de stad Brussel een plein, weg of dreef aan de Heizel naar hen vernoemd. Vrouwen hebben lang moeten vechten voor erkenning, daarom kiezen we ervoor om hen te eren, zegt schepen van stedenbouw Anaïs Maas van Vooruit.
5: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
5: Gevoelde hits uit jaren 70, 80 en 90. Dit is Radio Ommeland.

elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. Hij staat altijd klaar voor het volgende avontuur. Maar de voorbije jaren leerde tv-maker Toon Waas ook stilstaan. Nu verbindt hij zijn naam aan The Check. Een campagne die Vlamingen aanspoort om hun mentale veerkracht te meten. Want uit het zesde AXA Mind Health Report blijkt dat het mentale welzijn van de Belgen verderop achteruit gaat. De helft van de bevolking bevindt zich in een negatieve spiraal. Waas praat openhartig over waarom hij dit belangrijk vindt. Na de crash heb ik zelf iemand nodig gehad om mee te praten, want je schaamt je rot tegenover de kinderen en tegenover je ouders.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21.30 uur.

0: renovaties kan je terecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: Je energiefactuur. Illumen. Unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
3: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
4: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: In de Landloperskapel in Oud-Turnhout is onder massale belangstelling afscheid genomen van zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Gewezen televisieomroeper Johan Verstreken leidde de plechtigheid. Hij verwees naar een bekend liedje van Louis Neefs. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zien we jou niet meer. Onder de aanwezigen waren heel wat bekende televisiegezichten en politici. Onder andere dochter Céline en Luc Appermond brachten een getuigenis over wie Margriet was en wat ze voor hen betekende. Margriet en Céline hadden samen bepaald hoe de afscheidsplechtigheid er moest uitzien. Ze kozen voor een sereen afscheid in plaats van een grote show. Margriet Hermans overleed vorige week na een korte strijd tegen een hersentumor. Er is wat minder ziekteverzuim bij leerkrachten en dat voor het tweede opeenvolgende jaar. Toch kampen veel leerkrachten met mentale problemen, zoals burn-out en stress. Zo'n 40% van de ziektedagen zijn daaraan te wijten. Bij 55-plussers is dat zelfs bijna de helft. De man van 58 die onwel werd tijdens de chillathlon in Antwerpen heeft het niet gehaald. Hij raakte eind vorige maand in de problemen tijdens het zwemmen en werd ter plaatse gereanimeerd. Maar nu is hij toch overleden in het ziekenhuis. In een metrostation in Brussel is een man bevrijd die vastzat in een toegangspoort. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en zou buiten levensgevaar zijn. Dergelijke incidenten gebeuren vaker. Vorig jaar viel daarbij zelfs een dodelijk slachtoffer. Vier Limburgse politiezones testen een app tegen phishing. Daarmee wordt een aangifte automatisch verwerkt, waardoor de politie sneller kan ingrijpen en de kans groter wordt dat slachtoffers hun gestolen geld terugzien. De app legt bovendien automatisch verbanden met andere dossiers. Het Bankforum stelt intussen voor om een fonds met geld van de banken op te richten om slachtoffers van fraude sneller te vergoeden. Tennister Serena Williams heeft haar comeback niet gemist. Ze klopte op het dubbeltoernooi van Queens in Londen samen met haar Canadese partner, een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo, in twee sets. Serena Williams is 44 en is na 4 jaar terug van weg geweest. Droge perioden en buien, eventueel met onweer, wisselen elkaar af. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het niet droog. Maxima dan rond 17 graden.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

Ik weet, we hebben het nooit echt gemakkelijk gehad. Zoals vroeger, toen we in de sloppenwijken van deze stad maar wat rondgingen. Als we daar dan bij elkaar zaten, zagen we hoe de mensen kwamen en gingen. De rijken en de hypocrieten die zich mengden met de gewone man en met onze soort. Sommigen waren vrienden van ons, anderen zijn we in de loop van de tijd kwijtgeraakt. Ach, het zijn allemaal herinneringen aan een tijd die achter ons ligt. Maar nu het wat beter met ons gaat, mogen we die tijd niet vergeten. Dus zie je wel dat alles ooit goed zal komen? Ik weet het nog goed, als we daar zo zaten, in de tuin onder de sterrenhemel, bij het vuur. Georgie kwam elke avond langs. Hij kwam ons vuurtje brandend houden. Hij zorgde ervoor dat we 's nachts warm konden blijven. Tot de ochtend kwam en hij weer zijn ontbijtmap voor ons klaarmaakte. Wees maar gerust, ik zal het mijne met jou delen. Zoals ik alles met je zal delen, meisje. Ik heb weliswaar niet veel. Het enige dat ik heb zijn mijn handen en mijn voeten. Maar die brengen me waar ik wil. Maar lief, als ik weer eens op reis ben, moet je één ding niet vergeten. Alles zal weer goed komen. Ooit komt alles goed. Dus meisje, huil nu maar niet, droog je tranen maar, want alles zal weer goed komen. No woman, no cry. Bob Marley en de Wailers.

0: Radio Nieuwsflits.
1: In een woning in de Potterijstraat in Tiene in de provincie Vlaams-Brabant is een 46-jarige man levenloos aangetroffen. Parket van Leuven heeft een onderzoek opgestart en stelt het vermoedelijk om een gewelddadig overlijden gaat.
0: De grootste hit
2: aller
0: tijden.
2: Rock and roll is here to stay.
0: Dit is Radio Ommeland.
3: Rock and roll dreams come through.
0: 104.9 FM.

0: welkom erbij. De grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met erbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een opvallend verkeersongeval gebeurd in de havenkaai in Kortrijk. De brandweer werd opgeroepen en trof bij aankomst een opmerkelijk tafereel aan. Een donkere Range Rover lag op zijn zij, vlak naast twee geparkeerde wagens die bij die aanrijding schade opliepen. De bestuurder verliest zijn controle over het stuur omdat hij onder invloed was en knalde daarmee tegen de geparkeerde wagens.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: Jouw Classic Station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziek.

0: Daphne Deijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Taxi bestellen, taxi Kuster bellen 0473 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.

0: de Oostende.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak 0493-33-39-88. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groenaanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04-77-95-76-12.
5: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
6: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04-95-38-39-39.
1: Het regionale nieuws.
7: Het inloopcentrum De Brug in Aalst voor kwetsbare mensen zal waarschijnlijk een tijdje sluiten. Het CAW trekt zich terug als uitbater omdat de stad niet voldoende geld zou voorzien. Voorlopig is nog geen andere uitbater gevonden.
8: De lokale politie van zone Brussel heeft zaterdag 30 mei een man opgepakt in Schaarbeek die verdacht wordt van drugshandel. Bij hem en in zijn woning vonden agenten meer dan 17 kilogram marihuana, ruim 1,5 kilogram cannabishars en meer dan €24.000 cash. De onderzoeksrechter plaatste de man onder aanhoudingsbevel.
7: Trouwen op een bijzondere locatie is ook in West-Vlaanderen populair. Meestal zijn de plaatsen buiten. In een park, bij een kasteel, op een historische site of met zicht op zee. Maar hangt er ook een prijskaartje aan vast. Het aantal huwelijken op bijzondere locaties is flink gestegen tijdens corona. Veel West-Vlaamse gemeenten bieden hun eigen gemeentetuin of lokale parken aan als huwelijkslocatie. Vooral Tuin van het Hoge in Hoogleden, het Burggraaf in Vriemondpark in Poperingen of de Verlaagde Leiboorden in Kortrijk. Maar ook trouwen op het strand is mogelijk in Kokzijde. Voor het allerlaatste reunieconcert van de originele K3-legende legde de gemeente Westerlo, de thuisgemeente van de K3-meisjes, Kathleen, 5 bussen in voor haar inwoners. De plaatsen werden via loting verdeeld. We hebben het hele rechterblok van de AFAS-doom gevuld en het was heel gezellig.
1: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vandaag wordt het overal wisselend bewolkt en vanaf de namiddag ongeveer komen er opnieuw buien tot ontwikkeling. Kunnen vergezeld zijn van een donderslag, maxima van 13 tot 18 graden. Morgen zijn er brede opklaringen in lage midden België, terwijl er in Hoog-België veel lage bewolking aanwezig is. Al snel wordt het wisselend bewolkt en vervolgens neemt de bewolking toe vanaf het westen. Temperaturen maximaal tussen 12 en 17 graden.

0: Radio Nieuwsflits.
1: De Antwerpse muziekgroep De Pikkendieven blaast dit jaar 5 kaarsjes uit. De groep zag het levenslicht tijdens de coronaperiode en groeide in 5 jaar tijd uit tot een graag geziene gast op podia in heel Vlaanderen. Op zaterdag vierde de groep haar 5-jarig bestaan met een gratis jubileumconcert.

0: voor jou. Goedemiddag.
1: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
0: Ja, ja, we zijn al open hoor.
1: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
0: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
1: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
0: Ah, oké, okay. Tot strakjes, dank u.
1: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
2: Oh, oké, okay. Geef mijn notasleutels en we zijn weg.
1: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: Gastropup Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
4: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
5: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
6: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
7: Euroshop. Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info @jellede_klerk_bvba.be.

0: Het is nu 1 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws. In de Landloperskapel in Oud-Turnhout is onder massale belangstelling afscheid genomen van zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Gewezen televisieomroeper Johan Verstreken leidde de plechtigheid. Hij verwees naar een bekend liedje van Louis Neefs. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zien we jou niet meer. Onder de aanwezigen waren heel wat bekende televisiegezichten en politici. Onder andere dochter Céline en Luc Appermond brachten een getuigenis over wie Margriet was en wat ze voor hen betekende. Margriet en Céline hadden samen bepaald hoe de afscheidsplechtigheid er moest uitzien. Ze kozen voor een sereen afscheid in plaats van een grote show. Margriet Hermans overleed vorige week na een korte strijd tegen een hersentumor. Er is wat minder ziekteverzuim bij leerkrachten en dat voor het tweede opeenvolgende jaar. Toch kampen veel leerkrachten met mentale problemen, zoals burn-out en stress. Zo'n 40% van de ziektedagen zijn daaraan te wijten. Bij 55-plussers is dat zelfs bijna de helft. De man van 58 die onwel werd tijdens de chillathlon in Antwerpen heeft het niet gehaald. Hij raakte eind vorige maand in de problemen tijdens het zwemmen en werd ter plaatse gereanimeerd. Maar nu is hij toch overleden in het ziekenhuis. In een metrostation in Brussel is een man bevrijd die vastzat in een toegangspoort. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en zou buiten levensgevaar zijn. Dergelijke incidenten gebeuren vaker. Vorig jaar viel daarbij zelfs een dodelijk slachtoffer. Vier Limburgse politiezones testen een app tegen phishing. Daarmee wordt een aangifte automatisch verwerkt, waardoor de politie sneller kan ingrijpen en de kans groter wordt dat slachtoffers hun gestolen geld terugzien. De app legt bovendien automatisch verbanden met andere dossiers. Het Bankforum stelt intussen voor om een fonds met geld van de banken op te richten om slachtoffers van fraude sneller te vergoeden. Tennister Serena Williams heeft haar comeback niet gemist. Ze klopte op het dubbeltoernooi van Queens in Londen samen met haar Canadese partner, een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo, in twee sets. Serena Williams is 44 en is na 4 jaar terug van weg geweest. Droge periode en buien eventueel met onweer wisselen elkaar af. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het niet droog. Maxima dan rond 17 graden.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Bij een controle van de Gentse begroting in april werden geen nieuwe besparingen aangekondigd, terwijl het stadsbestuur wel al buffers moet aanspreken. N-VA en PvdA in Gent hebben vragen bij die werkwijze. In april zal het stadsbestuur 4 dagen samen over de meerjarenbegroting. 4 maanden na de goedkeuring ervan moest die al een budgetcontrole ondergaan. Dat gebeurt 2 keer per jaar om te zien of alles nog op schema zit.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Na Leuven bracht CD&V-voorzitter Sammy Medis een social run naar Tienen. Samen met Vlaams Parlement zit en Tiens gemeente, daar zit Katrien Partika van Team Tienen, gaf hij aan het Sint-Jorisplein het startschot voor een looptocht van 5 kilometer door de stad.
2: You know what this one is, eh?

Welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. Het Witte Huis heeft gereageerd op het weren van de Somalische scheidsrechter Omar Artan en de weigering van de visa aan verschillende delegatieleden van de Iraanse nationale ploeg voor het komende WK voetbal. Tot nu toe hebben 35 teams de Verenigde Staten kunnen binnenkomen en geen enkele speler of coach is de toegang geweigerd, verklaarde nog Andrew Giuliani, het hoofd van de WK Task Force van het Witte Huis, tijdens een discussie met Amerikaanse denktank Atlantic Council. Er zijn functionarissen die de toegang is geweigerd en daar zijn goede reden voor, waarbij hij wees op de noodzaak om te voorkomen dat kwaadwillige actoren het land binnenkomen onder het mom van het WK voetbal.

0: Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincentrum De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoteheierweg 45 in Gistel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de do-it-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Taxi bestellen, taxi kusten bellen 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen 0400 73 113 333.
1: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal. En Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
6: Het regionale nieuws.
7: De nieuwe loskade langs het kanaal Gent-Oostende in Aalter heeft sinds de opening vorig jaar rond de 13.000 vrachtwagens van de weg gehaald. Goederen worden via een binnenschip vervoerd in plaats van via de vrachtwagen. De Vlaamse Waterweg is tevreden met de nieuwe loskade. De verwachting heeft dat waar gemaakt.
8: Het beursgenoteerde Nearstar NV is in verdenking gesteld voor valsheid in geschriften, gebruik van valse jaarrekeningen en misbruik van vennootschapsgoederen. De verdenking past binnen een lange rij van juridische klachten rond de overname van de NV door het Singaporese Trafigura. Inmiddels hebben ook ongeveer 200 aandeelhouders zich burgerlijke partij gesteld in het strafonderzoek.
7: In Herenthout vond afgelopen weekend tournee Cambrai plaats, een driedaags stripfestival, 5 en 6, 7 juni in La Taperia. Centraal stond de lancering van Crossroad Blues, het nieuwe album van de helden van Amoras. Maar het festival bood ook heel veel voor een boekvoorstelling.
6: Dit is Radio Ommeland.
9: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vandaag wordt het overal wisselend bewolkt en vanaf de namiddag ongeveer komen er opnieuw buien tot ontwikkeling. Kunnen vergezeld zijn van een donderslag, maxima van 13 tot 18 graden. Morgen zijn er brede opklaringen in lage Midden-België, terwijl er in Hoog-België veel lage bewolking aanwezig is. Al snel wordt het wisselend bewolkt en vervolgens neemt de bewolking toe vanaf het westen. Temperaturen maximaal tussen 12 en 17 graden.
6: Dit is Radio Ommeland op 104.9.

0: oud-Romeinen dat ze allemaal dood zijn, meester. Moeder is druk in de keuken bezig. In de huiskamer zit Jan naar de televisie te kijken. Opeens hoort ze een enorme klap en glasgerinkel. Moeder snelt naar de kamer en ziet haar zoon met een hamer in de hand staan. De tv is helemaal aan diggelen. Maar Jan, roept moeder uit, wat heb je nu gedaan? De boze wolf wil de roodkapje opeten, zegt Jan. Mark, kom je thuis? Heb je weer gevochten, vraagt zijn moeder boos. Hoe vaak heb ik je al niet gezegd dat je eerst tot 10 moet tellen voor je kwaad wordt? Dat heb ik ook gedaan, mama, verdedigde Mark zich. Maar die andere jongen moest van zijn moeder maar tot 5 tellen.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: De recherche van politiezone Leuven heeft 3 minderjarigen gearresteerd in het onderzoek naar de schietpartij van zondagavond achter het station van Leuven. Bij het incident raakten 2 minderjarigen gewond. In totaal zijn nu 4 jongeren opgepakt.

0: Le Deyne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeyne.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Massale stokverkoop aan ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: Je energiefactuur. Illumen. Unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72, recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
4: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept. Met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 2 uur.
5: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

0: mi piace così.
1: Welkom bij Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. NASA heeft de vierkoppige bemanning van de Artemis 3-missie voorgesteld. De ruimtevaartorganisatie kwam de belofte om een vrouw aan de bemanning toe te voegen niet na. Wel gaat voor het eerst een Europeaan mee op missie.
2: Welkom.
3: Hey, this is Joe Cocker.
4: Hi, I'm Gloria Stefan.
5: Hi, this is Peter Cetera.
6: Hi, this is Pat Benatar.
7: Hey, this is Meatloaf.
8: Hi, this is Kim Wilde.
9: De Gouden Hitser leeft.
10: Dit is Radio Ommeland.

Het is een prachtig gezicht, de ondergaande zon op de uitgestrekte vlakte van Arizona. En het enige geluid dat je hoort is de wind die langs je heen fluit als een voorbijrijdende trein. Het lijkt wel een sprookje, maar toch is het echt. Want jij en ik zien de ondergaande zon in Arizona vanaf de motorkap van onze auto. We zeggen niets, maar mijn hart gaat als een razende tekeer. Want wie weet waar deze avond eindigt. Nu kun je me voor alles uitmaken en van bedenken wat je wilt, maar één ding weet ik zeker. Hier ga ik dus voorlopig niet meer weg. Een sterk jongen die me nu uit deze roes kan halen. Vooral nu het wat later op de avond wordt. Het avondrood verandert langzaam in het diepblauw van de sterrenhemel. Eén voor één zien we de vallende sterren als regendruppels op een kokend heet zinkend dak. Het is een geweldig gezicht. Voorlopig zitten we hier nog vast met een lekke band en 100 kilometer van de bewoonde wereld. Maar dacht je dat ik dat vervelend vond? Nu weet ik dat ik geen misbruik mag maken van die situatie. Maar wat zou jij doen in mijn plaats? Noem me nu dom of noem me nu blind. Maar ik weet donders goed dat zo'n situatie als deze zich niet zo snel meer zal voordoen. Daarom volg ik nu maar eens mijn hart in plaats van goed bedoeld advies. En daarom zeg ik nog maar eens, voorlopig ben ik hier niet weg te krijgen. Nu ik hier zo met jou zit opgescheept. Zelfs de sterkste paarden kunnen jou en mij niet uit elkaar krijgen op deze magnifieke avond. Wild Horses, Gino Vanelli.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De supportersgroep Tigo de Peuter pakte voor het tweede jaar op rij uit met een wielerwedstrijd Melaze in Lichtaart-Kasterlee. Er werd een parcours aan de Hoebenschot. Daar namen honderden minimen en aspiranten het tegen elkaar op.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus. Met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers. Johan Veugelers, Fadim. Frans Divas, Sila en Lisa. Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
4: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
5: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
6: Het regionale nieuws.
7: Op zondag 31 mei werd de Battle of the Box gehouden bij CrossFit in Brugge. Dat is het jaarlijkse clubkampioenschap. Totaal streden 20 teams met telkens 2 deelnemers voor de eindwinst. Op 3 verschillende niveaus, Scaled, Intermediate en RX. Het hele gebeuren werd in goede banen geleid door vrijwilligers en juryleden, terwijl supporters voor de nodige sfeer zorgden.
8: Lokale besturen krijgen nieuwe subsidies om gronden mee te kopen om nieuwe buurtbossen te realiseren. De Vlaamse regering wil de komende jaren de bebossing dichter bij de mensen brengen en roept de lokale besturen op om volop gebruik te maken van de beschikbare aankoopsubsidies voor bebossing.
6: Dit is Radio Ommeland.
9: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Radio Ommeland.
9: 104.9 FM.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het Koning Baldwinstadion was het strijdtoneel van de supporters van Anderlecht en Union tijdens de finale van de Beker van België. Het stadion liep aanzienlijke schade op tijdens de match die na verlengingen met 3-1 werd gewonnen door Union. De Brusselse scheep van Sport Florence Frelinks heeft de vastgestelde schade met de grootste kracht veroordeeld. Met name in de tribune van Anderlecht. De club krijgt de factuur toegestuurd.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
0: Dit is Radio Ommel.

0: tot 5 jaar cel en bijna 1 miljoen euro aan drugswinsten. Dat vorderde het Openbaar Ministerie van een 6-koppige drugsbende die op grote schaal drugs leverde in de regio rond Kortrijk.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.

0: jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
2: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash? Met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
3: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
5: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
4: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: Zijn gegeerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 3:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws. Op verschillende plaatsen in ons land zijn 67 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting aangetroffen. Het gaat om een internationaal netwerk met vrouwen uit Zuid-Amerika en met België als draaischijf. De operatie verliep onder leiding van de onderzoeksrechter in Leuven. Vanmorgen zijn 35 huiszoekingen uitgevoerd. Er zijn ook 6 mensen aangehouden op verdenking van pooierschap, mensenhandel en witwassen. Ook in Spanje is op 2 adressen gezocht. In Mortsel bij Antwerpen is een fietster van 54 om het leven gekomen bij een verkeersongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op een kruispunt op de grens met Edegem. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. Ze is aangereden op amper enkele meters voor haar bestemming. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. Voor het strand van Zeebrugge heeft de bekende avonturier en ondernemer Koen Darras een nationaal record gevestigd in het kitesurfen. De man bleef op het water van zonsopgang tot zonsondergang en legde net geen 300 kilometer af. Voor de man uit Torhout was het een opwarmer voor de recordpoging in januari. Dan wil hij al surfend de Atlantische Oceaan oversteken. Hij wil zo geld inzamelen voor een project voor proper drinkwater in Ghana. En nog voor de eerste trap gegeven is, blijft de deelname van Iran op het WK voetbal verontrusten. De minister van Sport van Iran heeft de FIFA laten weten dat de nationale elf meteen het veld zal verlaten als in het publiek protest te zien of te horen is tegen het regime of als er met de oude Perzische vlag wordt gezwaaid. Die is immers symbool voor de afwijzing van de Ayatollahs. Of er veel Iraanse supporters zullen zijn, is nog maar de vraag door de beperkingen van de Amerikaanse autoriteiten. Iran is een van de 3 tegenstanders in de groep van de Rode Duivels. Af en toe een opklaring, maar overal dreiging voor buien die lokaal intens kunnen zijn. Niet warmer dan 18 graden. Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Baron Vic Zwerts staat op de eerste rij wanneer het Heremnieke versterkt met een koor de voor de gelegenheid gecomponeerde Soedalmars speelt in een festivaltent in Merksplas Kolonie. Hier vieren duizenden medewerkers en hun familie de 60ste verjaardag van Soedal.
0: Welkom.
2: Simon Le Bon from Duran Duran.
3: Hi, this is Cher.
4: Hi, this is Nick Kershaw.
5: Hi, this is Donna Summer.
6: Hi, this is Lionel Richie.
7: Hey, I'm Mariah Carey.
8: De Golden Hits herleven.
0: Dit is Radio Ommeland.

0: voortreffelijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124 050 96 06 60.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
5: Euroshop. Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
6: Goedemiddag.
7: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
6: Ja, ja, we zijn al open hoor.
7: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
6: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
7: Geweldig, tof.

0: En we zijn weg.
1: Oké, come on. Let's go.
2: Club Morfeo. Van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Het regionale nieuws.
6: In het Brussels parlement is de onderzoekscommissie geïnstalleerd die zich moet buigen over de mogelijke wantoestanden bij sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Het is de tweede onderzoekscommissie sinds het ontstaan van het Brussels gevest na die over Samus Social in 2017.
7: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni vormt de Oostense uitgangsbuurt het decor voor de Summer Kick-off. Een speciale editie dit jaar, want die staat volledig in het teken van Pascal de Vriend, de ex-cafébaas van muziekcafé Twilight die in april overleed. Een Vlaamse vogelaar heeft een nieuwe vogelsoort ontdekt op het Indonesische eiland Babar. Zonder het zelf te weten. Philip Verbeelen fotografeerde en nam geluiden op van een vogel in 2009. Maar pas dit jaar bevestigde wetenschappelijk onderzoek dat het om een apart soort gaat. Het is de 8e nieuwe vogelsoort waarbij Verbeelen betrokken is.
6: Je zag ze al massaal opduiken in Australië en Amerika. Maar ook bij ons zijn ze steeds vaker te zien in huwelijken. De Wedding Content Creators. Met een smartphone in de hand lopen ze de hele dag mee met de koppels om de mooiste dag van hun leven vast te leggen in kleine, korte video's voor sociale media. Wij zijn er niet om de videofotograaf te vervangen, maar eerder als een aanvulling voor de koppels die daar vraag naar hebben, vertellen Elke Jordis en Emma Jansen, content creators uit Hasselt.
5: Dit is Radio Ommeland.
8: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
5: Radio Ommeland.
9: Ommeland.
5: Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken. Ommeland. Info @radioommeland.be.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op auto's-dewulf.be.
2: Je zonnepanelen weken overdag wel

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de do-it-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Euroshop. Hoevenslagerij Evelien. Van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak.
4: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
5: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 4 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: Op verschillende plaatsen in ons land zijn 67 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting aangetroffen. Het gaat om een internationaal netwerk met vrouwen uit Zuid-Amerika en met België als draaischijf. De operatie verliep onder leiding van de onderzoeksrechter in Leuven. Vanmorgen zijn 35 huiszoekingen uitgevoerd. Er zijn ook 6 mensen aangehouden op verdenking van pooierschap, mensenhandel en witwassen. Ook in Spanje is op 2 adressen gezocht. In Mortsel bij Antwerpen is een fietster van 54 om het leven gekomen bij een verkeersongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op een kruispunt op de grens met Edegem. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. Ze is aangereden op amper enkele meters voor haar bestemming. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. Voor het strand van Zeebrugge heeft de bekende avonturier en ondernemer Koen Darras een nationaal record gevestigd in het kitesurfen. De man bleef op het water van zonsopgang tot zonsondergang en legde net geen 300 kilometer af. Voor de man uit Torhout was het een opwarmer voor de recordpoging in januari. Dan wil hij al surfend de Atlantische Oceaan oversteken. Hij wil zo geld inzamelen voor een project voor proper drinkwater in Ghana. En nog voor de eerste trap gegeven is, blijft de deelname van Iran op het WK-voetbal verontrusten. De minister van Sport van Iran heeft de FIFA laten weten dat de nationale elf meteen het veld zal verlaten als in het publiek protest te zien of te horen is tegen het regime of als er met de oude Perzische vlag wordt gezwaaid. Die is immers symbool voor de afwijzing van de Ayatollahs. Of er veel Iraanse supporters zullen zijn, is nog maar de vraag door de beperkingen van de Amerikaanse autoriteiten. Iran is een van de 3 tegenstanders in de groep van de Rode Duivels. Af en toe een opklaring, maar overal dreiging voor buien die lokaal intens kunnen zijn. Niet warmer dan 18 graden.
6: Radio Ommeland.
8: Ommeland. Ommeland.
6: De radio voor Brugge en omstreken.
9: Penso con

24 uur per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be. Bestuurders die dronken achter het stuur worden betrapt, zullen vanaf juli altijd een tijdelijk rijverbod krijgen van 12 uur. Dat staat in een wetswijziging die is gepubliceerd in het Staatsblad, meldt de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Hoe kan de administratieve last voor leerkrachten omlaag? Dat is de vraag waarover de eerste Raad van Onderwijzers zich buigt. Het is mijn vijfde onderwijsminister en de eerste die om zijn mening vraagt. Al dus nog een leerkracht uit Limburg, Roland Wijnen uit Hoeselt bij Bilzen.

0: nieuwe oud-goud naar edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen. 0473 113 333.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, France Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.

0: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. 't Keteltje. Bij Fondue & Co. 't Keteltje kan je zowel à la carte genieten, of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Het regionale nieuws.
4: In het voetbalstadion van STVV is de oude Zuidtribune gesloopt. Dat is de tribune vlakbij de spoorweg. Die moet plaatsmaken voor een nieuwe tribune om staaien compleet te maken. Met de sloop van de oude tribune verdwijnt ook een vleugje nostalgie, getuige doorwinterde STVV-supporters. We moeten Roland Duchâtelet bedanken, maar de herinneringen aan onze oude tribune neemt niemand van ons af.
5: Nog tot en met vrijdag 10 juli is er verkeershinder in de Lentakkerstraat en de Kleine Lijkstraat in Lotenhulle. Faris laat er nutswerken uitvoeren in een deel van de Lentakkerstraat ter hoogte van huisnummers 24 en 26 en ook in de Kleine Lijkstraat van de Lentakkerstraat tot huisnummer 9A. De berm en ook de rijbaan worden door die werken ingenomen. Het verkeer moet er plaatselijk omrijden.
6: Lander Frederiks uit Heistadenberg is dit weekend de tweede geëindigd op het wereldkampioenschap Quizm. De ondernemer in de nucleaire industrie of de onderzoeker in de nucleaire industrie haalde zo'n 184 punten en dat op de 240. Dat is net achter de Amerikaanse winnares Victoria Gross die 191 punten scoorde. Alles viel goed en ik heb gewonnen. Een heel goede dag, zegt de man zelf nuchter.
4: Ex-Olympisch kampioene Elodio Draugo uit Lübeck is vereerd met de straatnaam die ze krijgt van de stad Brussel. De stad vernoemt 6 straten, pleinen en dreefjes in het nieuwe sportpark aan de Heijzel naar 6 Belgische vrouwelijke atleten. En het die Heijzel heeft een grote symbolische waarde voor Elodio.
6: Gent investeert deze bestuursperiode 6,5 miljoen euro in de heraanleg van 14 kunstgrasvelden. Schepen van Sport Bram van Brakenveld maakte dat bekend in antwoord op vragen van gemeenteraadslid Frederik Sioen. De velden worden aangelegd met kurk als opvulling in plaats van het rubbergranulaat dat nu nog op de meeste Gentse kunstgrasvelden ligt.
3: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Vandaag wordt het overal wisselend bewolkt en vanaf de namiddag ongeveer komen er opnieuw buien tot ontwikkeling. Kunnen vergezeld zijn van een donderslag, maxima van 13 tot 18 graden. Morgen zijn er brede opklaringen in lage midden België, terwijl er in Hoog-België veel lage bewolking aanwezig is. Al snel wordt het wisselend bewolkt en vervolgens neemt de bewolking toe vanaf het westen. Temperaturen maximaal tussen 12 en 17 graden.
8: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
3: Ommeland
8: 104.9 FM.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Als je zegt dat je hoogintensief bent, denken mensen al gauw dat je om het minste wenend gaat weglopen. Om hoogintensiviteit bij mannen uit de taboesfeer te halen, schreef de Genkenaar Junior Leroy. Leroux bedoel ik het boek Intens Mens. Junior Leroux had een gewone, liefdevolle jeugd, liep geen verschrikkelijke trauma's op en heeft geen ernstige psychologische aandoeningen, schrijft hij in de proloog van zijn boek. En toch heb ik op de rand van het leven gestaan, mede omdat ik niet wist dat er een handleiding bij zo'n hoogsensitieve persoonlijkheid hoort. En dat had niemand mij ooit verteld en heb ik zelf moeten ontdekken, zegt de man.

grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM. Dat Madonna niet bang is om te shockeren, weten haar fans al langer. Maar ook in de nieuwe videoclip van Confessions 2 zitten enkele opvallende momenten. Op een gegeven moment zien we hoe de Queen of Pop in het toilet op een jongere man kruipt. En daarnaast krijgt de Amerikaanse zangeres ook in haar nieuwe clip het gezelschap van enkele andere beroemdheden, zoals Sabrina Carpenter en Kate Moss. We'll be right back.

Ik heb je vandaag zo'n keer of 30 proberen te bellen. Het is eigenlijk zinloos, want ik weet van tevoren al dat je het toch niet zult opnemen. Misschien hadden je vriendinnen wel gelijk toen ze vertelden dat je niets meer van me moest hebben. Ze zeiden zelfs dat ik voor je broer moest uitkijken. Hij gaat er zijn als ik nog een keer in je buurt kom. Vanochtend vond ik alle liefdesbrieven die ik gestuurd had bij de post. Je hebt ze allemaal teruggestuurd. Mijn LP's zaten er ook bij. Ben je nu echt zo boos op mij dat je ze stuk voor stuk moest bekrassen? Op deze manier heeft het leven weinig zin. Er is niemand die naar me luistert of met me meevoelt. Dus ik denk dat dit het einde is. Deze brief die ik nu aan je schrijf is de allerlaatste die je ooit van mij zult krijgen. Terwijl ik dit zit te schrijven, realiseer ik me dat het je waarschijnlijk helemaal niet interesseert hoe ik me voel of hoe het met me gaat. Maar reken maar dat je spijt krijgt zodra je leest dat ik er niet meer ben. Je zult je hele leven last hebben van het schuldgevoel. Die gedachte voelt als een overwinning voor me. Je hebt mijn trots namelijk enorm beschadigd toen je me zomaar aan de kant zette. Tja, er zijn mensen die het laf noemen of zeggen dat ik een gebrek aan vertrouwen in de mensheid heb. Maar zo kan ik echt niet verder. Ik kan namelijk simpelweg niet verdragen dat ik je kwijt ben. Can't stand losing you. De

0: Ladies and gentlemen.
1: Hello. Hallo allemaal. Dit is Radio Ommeland.
2: Hello.
3: Hello.
1: Is it me you're looking for?
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: in mij.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Op zoek naar een goede carwash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open. En met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben? Euroshop.
4: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetor Poorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
5: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
6: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 5:00.
7: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: Op verschillende plaatsen in ons land zijn 67 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting aangetroffen. Het gaat om een internationaal netwerk met vrouwen uit Zuid-Amerika en met België als draaischijf. De operatie verliep onder leiding van de onderzoeksrechter in Leuven. Vanmorgen zijn 35 huiszoekingen uitgevoerd. Er zijn ook 6 mensen aangehouden op verdenking van pooierschap, mensenhandel en witwassen. Ook in Spanje is op 2 adressen gezocht. In Mortsel bij Antwerpen is een fietster van 54 om het leven gekomen bij een verkeersongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op een kruispunt op de grens met Edegem. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. Ze is aangereden op amper enkele meters voor haar bestemming. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekenongeval. Voor het strand van Zeebrugge heeft de bekende avonturier en ondernemer Koen Darras een nationaal record gevestigd in het kitesurfen. De man bleef op het water van zonsopgang tot zonsondergang en legde net geen 300 kilometer af. Voor de man uit Torhout was het een opwarmer voor de recordpoging in januari. Dan wil hij al surfend de Atlantische Oceaan oversteken. Hij wil zo geld inzamelen voor een project voor proper drinkwater in Ghana. En nog voor de eerste trap gegeven is, blijft de deelname van Iran op het WK voetbal verontrusten. De minister van Sport van Iran heeft de FIFA laten weten dat de nationale elf meteen het veld zal verlaten als in het publiek protest te zien of te horen is tegen het regime of als er met de oude Perzische vlag wordt gezwaaid. Die is immers symbool voor de afwijzing van de Ayatollahs. Of er veel Iraanse supporters zullen zijn, is nog maar de vraag door de beperkingen van de Amerikaanse autoriteiten. Iran is een van de drie tegenstanders in de groep van de Rode Duivels. Af en toe een opklaring, maar overal dreiging voor buien die lokaal intens kunnen zijn. Niet warmer dan 18 graden.
7: Radio Ommeland.
0: Ommeland.
7: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Dakman staat deze maand opnieuw heel in het teken van Reinaard de Vos. De Reinaard Schilling organiseert op zaterdag Reinaard 4 mei. En ook de traditionele kunstenambachtenmarkt was op het kalender geplaatst.
2: Dit is jouw Classic Station.
0: Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

Dit is een klein liedje over twee jonge mensen. Twee gewone Amerikaanse jongeren die ergens in het midden van dit land opgroeien. Twee Amerikanen met hun eigen dromen. De jongen wil een voetbalster worden. Het meisje droomt ervan om de rest van haar leven met hem door te brengen. De droom houden ze op de been in de slaperige stad waar ze wonen. In het weekend rijden ze wat rond in zijn auto of zitten ze op het bankje bij de snackbar waar ze elke zaterdag een hotdog kopen. Zij zit op zijn knie, hij met zijn handen tussen haar knieën. Dan zegt hij ineens, wat zou je ervan zeggen om ons te verstoppen? Er is waar niemand ons kan vinden. Kom, we vluchten weg van hier als een voetbalster op weg naar een touchdown. Zij moet alleen maar lachen. Zij kijkt hem alleen maar aan terwijl hij zijn best doet om op James Dean te lijken. Ze strijkt hem door zijn haren terwijl hij zegt dat hij weg wil uit dit gat. Maar liefje, zegt ze, dat hoeft toch niet. Zolang we bij elkaar zijn, missen we niks. Want het leven gaat gewoon door. Ook als de scherpste kantjes ervan af zijn, dan gaat het leven voor ons gewoon door. Dit is een klein liedje over twee jonge mensen. Twee gewone Amerikaanse jongeren die er maar het beste van proberen te maken. Jack and Diane door John Cooker Mellencamp.

Rolf Sint Zalaarsdijden, welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek, ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Is dit nu hoe we met ons kerkelijk erfgoed omgaan? Op sociale media is verontwaardiging ontstaan over twee biechtstolen in de voormalige Onze Lieve Vrouw van de Gratiekerk in Antwerpen. Sinds vorig jaar de foyer van theater Elke Lik. Ik kan er niet meer terecht om je zonder te biechten willen om jetons te kopen of een duvel 6,66% te tappen. Des duvels bisdom vond het zelfs een goed idee, al dus de directeur.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijk.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch. Of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart. Met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Goedemiddag.
5: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
4: Ja, ja, we zijn al open hoor.
5: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
4: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
5: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
4: Oh, oké, tot strakjes, dank u.
5: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
6: Oh, oké, geef mijn auto-sleutels en we zijn weg.
5: Oké, kom aan, let's go.
3: Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
7: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Vadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
8: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
9: Het regionale nieuws.
5: 64 Gentse kleuterscholen, 2 op de 3, hebben een subsidie aangevraagd om hun kleuters volgend schooljaar gratis gezonde voeding te geven. De stad Gent keurde het aandeel lokale subsidies al goed. De Vlaamse subsidies worden later dit jaar verwacht. In totaal bereikt het project bijna 46.400 kinderen.
10: Na 3 jaar keert het tweedaagse festival Rockmeldert in Hoogaarde terug. Het evenement moest een paar jaar stoppen omdat de weide niet beschikbaar was. Het festival vindt 18 en 19 juli plaats. Artiesten zoals de Wolfbanes en de Kids komen optreden.
5: In Brugge zijn klachten gediend tegen de procedure om te beslissen wie de kerstmarkt de komende 10 jaar mag organiseren. Volgens de klacht zijn de criteria van de toewijzing onvoldoende duidelijk. Schip van Toerisme, Minu Eskene, spreekt dat tegen. Stad Brugge moest eerder al een stapje terugzetten. Oorspronkelijk wees de organisatie van de kerstmarkt rechtstreeks toe aan het Brugse handelscentrum. Maar er kwam klacht en de stad werd verplicht om een aanbesteding te organiseren, zodat ook andere geïnteresseerden zich kandidaat zouden kunnen stellen. Nu was de laatste dag waarop de kandidaten zich konden melden. Er zijn ondertussen 4 geïnteresseerden. Maar ook tegen de aanbesteding is nu ook een klacht ingediend. We hebben een anonieme klacht binnengekregen van een persoon die vindt dat de criteria voor de toewijzing van de kerstmarkt niet voldoende helder of specifiek zijn geschreven, aldus de schepen. Nochtans hebben we ons dossier heel goed voorbereid, ook juridisch.
11: Inwoners van Maldegem kunnen de 2 eerste wedstrijden van de Rode Duivels op het WK toch nog samen bekijken. Er komt dit jaar geen groot scherm op de markt, maar er zijn wel 2 events. Maandag wordt de wedstrijd tegen Egypte uitgezonden onder de shelter ter hoogte van de kunstacademie Kuma. En op zondag 21 juni kan je de wedstrijd tegen Iran volgen in het Sint-Anna-park ter hoogte van het Sint-Anna-kasteel.
5: De gemeente van Ledegem heeft de nieuwe plannen voor het ontmoetingscentrum De Samenkomst voorgesteld. Het wordt 1 gebouw met daarin een polyvalente zaal, een plek voor de academie en een oefenlokaal voor de harmonie. In vroegere plannen was er nog sprake van 2 gebouwen, maar dat zou te duur geweest zijn. De samenkomst zal ruim 3 miljoen euro kosten en moet klaar zijn tegen 2028.
12: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
5: Vandaag wordt het overal wisselend bewolkt en vanaf de namiddag ongeveer komen er opnieuw buien tot ontwikkeling. Kunnen vergezeld zijn van een donderslag, maxima van 13 tot 18 graden. Morgen zijn er brede opklaringen in lage Midden-België, terwijl er in Hoog-België veel lage bewolking aanwezig is. Al snel wordt het wisselend bewolkt en vervolgens neemt de bewolking toe vanaf het westen. Temperaturen maximaal tussen 12 en 17 graden.
12: Radio Ommeland.
13: Jouw Classic Station.

0: elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. Na anderhalf jaar is het sprookje definitief voorbij. De K3 Originals hebben hun allerlaatste concert achter de rug. Vlak voor de slotshow bikten ze nog even samen terug op het parcours. Maar ondertussen gaan de dames gewoon verder. Kathleen trekt naar de WK. Karen ruimt haar huis op en Christel gaat haar gezin verwennen.
1: Welkom, welkom. Dit is jouw Classic Station.
2: Do you like it?
3: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Wie onlangs rook zag opstijgen in de Kerkstraat in Middelkerken hoefde zich geen zorgen te maken. Het ging niet om een echte brand, maar om opnames van het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks Onder Vuur. Een deel van de nieuwe afleveringen worden ingeblikt in Middelkerken. Volgend jaar komt Onder Vuur zelfs volledig naar hier, zegt de burgemeester Jean-Marie de Dekker.

KE-renovaties voor totaalrenovaties van A tot Z. Meer dan 15 jaar staat Kevin al in het vak en hij zorgt persoonlijk voor de goede uitvoer van de werken. Al verbouwen

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Jelle de Klerk BV, wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Boshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info at jelledeklerkbvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Euroshop. Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: Energiefactuur. Illumen. Unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 6:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws. Er blijven excessen opduiken in de bedragen die thuisverpleegkundigen proberen aan te rekenen aan de ziekteverzekering. Dat blijkt uit controles van de ziekenfondsen. In de eerste 4 maanden van dit jaar heeft een handvol verpleegkundigen al meer dan 58.000 euro per maand gefactureerd en overschrijden zo al de limiet voor een volledig jaar. De ziekenfondsen gaan ervan uit dat het in die gevallen grotendeels om fictieve zorg gaat. Sinds vorig jaar staat er een plafond op het bedrag dat thuisverplegers mogen factureren. De ziekenfondsen moeten tegen 2029 jaarlijks 100 miljoen euro aan sociale fraude opsporen. Anders verliezen ze een deel van hun subsidie. Een vastgoedbedrijf van een Brusselse zakenman dient klacht in tegen PS-politicus en voormalig premier Elio Di Rupo. De onderneming beschuldigt hem van corruptie en belangenvermenging. De kwestie draait rond een zakelijke deal uit 2017. Uit recent uitgelekte opnames van telefoongesprekken zou blijken dat Di Rupo de deal heeft beïnvloed. Bovendien gaat het volgens de aanklager slechts om het topje van een nog veel grotere corruptiezaak. In de Waalse regering eist de MR uitleg van Di Rupo en eventueel zelfs een parlementaire onderzoekscommissie. Quinn Simmons heeft de 4e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Amerikaanse kampioen spurte het snelst van een kopgroep met ook onze landgenoot Lars Kraps, die werd 8e. Wout van Aert won de spurt van het achtervolgende peloton. De Fransman Baudin blijft in het geel. En dan nog wat groen nieuws. In Antwerpen heeft een rederij de MGC Antwerpen in gebruik genomen. De allereerste gastanker aangedreven door ammoniak. Het schip kwam er na internationale samenwerking tussen enkele grote spelers en is ontwikkeld met grote aandacht voor veiligheid. Het kan varen op koolstofarme ammoniak als brandstof en zo tot 90% minder broeikassen uitstoten dan traditionele schepen. Het is het eerste in een reeks van 4 schepen die allen de naam van een Belgische stad krijgen. Tot 16 graden met ook vanavond nog een mix van opklaringen en potentieel felle buien. Vannacht zijn de opklaringen breder en halen we tot 12 graden. Radio Ommeland.
3: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De internationale dag tegen homofobie en transfobie kreeg dit jaar in Turnhouten de geladen betekenis. Nadat een 14-jarige jongen in de stad werd mishandeld vanwege zijn biseksuele geaardheid, werd aan de Maranda de regenboogvlag gehezen als krachtig signaal tegen haat en geweld. De statistieken kregen jammer genoeg een gezicht.
0: Voel de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Radio Ommeland.

komen erbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met erbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. De Red Flames zijn in Luxemburg gaan winnen met 0-7, maar dat volstaat niet om groepswinnaar te worden. Schotland won met 1-5 tegen Israël en pakt zo de groepswinst. De Belgen wachten daardoor nog een moeilijk parcours richting het WK 2027 en geen promotie naar de A-divisie van de Nations League. Een flinke opdoffer na een razendspannend slot.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Veel gesnuffel, straatgewaggel of staartgewaggel en een zeldzame blaf op de 15e editie van de Boefjes. Met een staart konden ettelijke honden en hun baasjes met elkaar kennis maken. Ook katten en liefhebbers waren dit jaar voor het eerst welkom. Het hondenfestival in Geel en Herentals lokte heel wat viervoeters en hun baasjes. Het festival Boefers met een staartje ruilde het domein Teunenberg in Olen vorig jaar in voor een gloeiende en grasvelde aan de Lissevijver in Geel.
0: Meer muziek. En dan nu opnieuw.

0: kostenprijzen bij Maro te Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.

0: voor de Oostende.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, France Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
4: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
5: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04-95-38-39-39.
6: Het regionale nieuws.
7: In Ganshoren is maandagochtend een kind gewond geraakt bij een aanrijding met een bus. Dat bevestigt de Brusselse brandweer. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar.
8: Wees nobel en rot op. Die boodschap stond op een spandoek aan het kasteel van clubeigenaar Mark Koeken in Merelbeke. Onder meer harde kern Brussels Casual Service zou achter de actie zitten. De Gentse verstandhouding, een Anderlechtse supportersclub, betreurt het voorval. Als je geen geduld hebt, kom je nergens.
7: De brandweerzone Oost-Limburg werkt aan een nieuw interventieplan voor de Papendaalvijvers in Zutendaal. Aanleiding is een incident anderhalve week geleden waarbij een zwemmer van 24 in kritieke toestand uit het water werd gehaald. Volgens het Belang van Limburg bereikten de hulpdiensten het slachtoffer pas na een half uur, onder meer door een gesloten slagboom.
9: Het pleintje aan de Wallenparking in Roeselaren kreeg een nieuwe groene invulling. De stad verving er ongeveer 550 vierkante meter verharding door groen. De insteek voor de heraanleg van het pleintje langs de Wallenstraat is tweeledig. In eerste instantie maakt de vergroening het kernwinkelgebied aantrekkelijker. Met de vergroening wil men van het pleintje aan de Wallenparking een aantrekkelijke toegangspoor tot het winkelgebied maken en ook de beleving meteen versterken.
6: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Vanavond en vannacht worden de opklaringen breder, maar er kunnen nog buien tot ontwikkeling komen. Is daarbij nog steeds kans op een donderslag. Minimaal van 5 tot 12 graden. Morgen zijn er brede opklaringen in lage midden België, terwijl in Hoog-België veel lage wolken zijn.

elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland. Hij staat altijd klaar voor het volgende avontuur. Maar de voorbije jaren leerde tv-maker Toon Waas ook stilstaan. Nu verbindt hij zijn naam aan The Check. Een campagne die Vlamingen aanspoort om hun mentale veerkracht te meten. Want uit het zesde AXA Mind Health Report blijkt dat het mentale welzijn van de Belgen verder op achteruit gaat. De helft van de bevolking bevindt zich in een negatieve spiraal. Waas praat openhartig over waarom hij dit belangrijk vindt. Na de crash heb ik zelf iemand nodig gehad om mee te praten, want je schaamt je rot tegenover de kinderen en tegenover je ouders.

De ochtend was koud en eenzaam. In de stad schenen nog bleek de straatlantaarns als enige herinnering aan de nacht ervoor. De zon probeerde de grijsheid wat licht te geven, maar dat lukte niet. Het was in die druilerigheid dat er ergens een deur van een verlopen kroeg openging. Een onbekende man, een zwerver, werd de straat op gegooid. Na een nacht doorzakken bleek hij zijn rekening niet te kunnen betalen. Nog voordat de deur voor zijn neus werd dichtgesmeten, riep hij: "Hey, weten jullie dan niet wie ik ben?" En om te bewijzen wie hij was, begon hij een lied te zingen. De man heette Billy. Hij riep dat hij ooit in New York was geweest. Maar Manhattan was niet aardig voor hem geweest. Het was alweer heel wat jaar geleden dat hij het daar had geprobeerd te maken. Maar ja, Billy was verslaafd aan glitter en glamour. Maar die verslaving hielp hem alleen maar in de vernieling. Daardoor verloor hij al snel zijn geld en al zijn dure vrienden. Billy's enige echte liefde was de verslaving die je rechtstreeks meesleept naar de hel. Gelukkig was Billy daar net op tijd achtergekomen, zodat hij weer terugkeerde uit New York. Nu loopt hij hier rond, nog steeds zonder cent op zak, maar wel weggesleept van de poorten van de hel. En daarom zingt hij zijn lied, omdat ik mijn lesje wel heb geleerd, zegt Billy. En wie hem dan heeft gered? Voor Billy is er maar één die hij daarvoor mag danken, de heilige Sint-Petrus. En daarom zingt hij op deze druilerige ochtend zijn lied over hem. Hey, Sint-Peter van Flesh and the Pan.

0: nieuwe oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30 uur.

0: L 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 7 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: Er blijven excessen opduiken in de bedragen die thuisverpleegkundigen proberen aan te rekenen aan de ziekteverzekering. Dat blijkt uit controles van de ziekenfondsen. In de eerste 4 maanden van dit jaar heeft een handvol verpleegkundigen al meer dan 58.000 euro per maand gefactureerd en overschrijden zo al de limiet voor een volledig jaar. De ziekenfondsen gaan ervan uit dat het in die gevallen grotendeels om fictieve zorg gaat. Sinds vorig jaar staat er een plafond op het bedrag dat thuisverplegers mogen factureren. De ziekenfondsen moeten tegen 2029 jaarlijks 100 miljoen euro aan sociale fraude opsporen. Anders verliezen ze een deel van hun subsidie. Een vastgoedbedrijf van een Brusselse zakenman dient klacht in tegen PS-politicus en voormalig premier Elio Di Rupo. De onderneming beschuldigt hem van corruptie en belangenvermenging. De kwestie draait rond een zakelijke deal uit 2017. Uit recent uitgelekte opnames van telefoongesprekken zou blijken dat Di Rupo de deal heeft beïnvloed. Bovendien gaat het volgens de aanklager slechts om het topje van een nog veel grotere corruptiezaak. In de Waalse regering eist de MR uitleg van Di Rupo en eventueel zelfs een parlementaire onderzoekscommissie. Quinn Simmons heeft de 4e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Amerikaanse kampioen spurte het snelst van een kopgroep met ook onze landgenoot Lars Kraps, die werd 8e. Wout van Aert won de spurt van het achtervolgende peloton. De Fransman Baudin blijft in het geel. En dan nog wat groen nieuws. In Antwerpen heeft een rederij de MGC Antwerpen in gebruik genomen. De allereerste gastanker aangedreven door ammoniak. Het schip kwam er na internationale samenwerking tussen enkele grote spelers en is ontwikkeld met grote aandacht voor veiligheid. Het kan varen op koolstofarme ammoniak als brandstof en zo tot 90% minder broeikassen uitstoten dan traditionele schepen. Het is het eerste in een reeks van 4 schepen die allen de naam van een Belgische stad krijgen. Tot 16 graden met ook vanavond nog een mix van opklaringen en potentieel felle buien. Vannacht zijn de opklaringen breder en halen we tot 12 graden.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Van de Kolruitwinkel aan de Mutsaardplaats in Vilvoorde heeft Dats24 een nieuwe laadplein voor elektrische voertuigen geopend. Op de parking staan voortaan 10 laadpunten verspreid over 3 snellaadpalen van 150 kWh en 2 standaard laadpalen van 22 kW. Het laadplein is toegankelijk tijdens de openingsuren van de supermarkt.
2: No commercials, more fun.
0: Radio Ommeland.
3: Hi there, it's Gloria Gaynor.
4: Hello, I'm Phil Collins.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hi, this is Lionel Richie.
7: Hi, this is Stevie Nicks.
8: Hey, this is Miley Cyrus.
0: De grootste hits aller tijden.

0: Als je oud van de groot ziet zal er tijden, zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen om een land te beluisteren via DAB+ en ook via FM.
1: Een Belg heeft de grootste jackpot ooit in ons land gewonnen. De gelukszak in kwestie won bijna 175 miljoen euro. Een landgenoot mag zich nu Euromillions trekking van dinsdagavond een multimiljonair noemen. Persoon met het winnende lotje wint 174.984.088 euro. Dat is de grootste jackpot ooit in ons land. Het record stond op 168.085.000 euro, gewonnen op 11 oktober 2016.

0: muziek van de jaren 80 en 90. En 90. En 90.
1: Radio Ommeland.
2: Let's go, girls.

0: 104.9 FM.
1: Radio Ommeland.
0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's De Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's De Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's De Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
4: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: Daalt je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
0: Taxi bestellen? Taxi Custer bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen? Taxi Kust bellen. 0473 113 333.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom. Yesterday. De grootste hits aller tijden. Yesterday. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Dienstgebouw De Kastelein op het kasteeldomein Doersel is na 2 jaar werk helemaal gerenoveerd. We zitten daarmee in Bornem-Hingen in de provincie Antwerpen. De buitengevel en het dak werden op authentieke manier gerestaureerd. De ruimte zelf is nu ingericht als handige uitvalsbasis voor parkmedewerkers.

Mijn geliefde zei me dat ze mij bij de oude boom wilde ontmoeten. Ik heb slecht nieuws voor je, zei ze tegen me. Het gaat niet goed in deze oude stad, want er zijn moeilijke tijden op komst. De stad gaat veranderen in een slagveld. En daarom weet ik nu niet wat ik moet doen. Deze stad waarin ik ben opgegroeid met mijn broers en zusters is mijn thuis niet meer. Ik heb hier mijn hele leven gewoond, in deze stad die verscheurd is door geloof in de kerk en in de regering. Nog even en dit stuk van mijn leven wordt met de grond gelijk gemaakt. De straten zijn leeg, de vrienden van vroeger zijn er niet meer. Ik hoor nog het gejoel van de kinderen op straat en het geroep van hun vaders dat ze thuis moeten komen. Maar thuis kunnen ze niet meer, want deze stad is hun thuis niet meer. De mensen, waar zijn jullie gebleven? Jullie zijn allang vertrokken, terwijl de oorlog op dit groene eiland maar voortraast. Hier is waar jullie thuis horen. Hier ligt jullie oorsprong. Luister niet naar de verhalen dat alles al verloren is, want er is nog hoop. Als we met z'n allen maar weer teruggaan naar deze stad. De straten zijn nog leeg en koud, maar als we weer thuiskomen, zal alles weer goed komen. Dan kunnen de kinderen van Belfast weer in vrijheid zingen in de straten. The Simple Minds, Belfast Child.

0: Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijk

0: naast het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11.30 tot 24 uur. En zondag van 11.30 tot 22 uur.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
0: Gastropup Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij uw reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 8 uur.
3: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: Er blijven excessen opduiken in de bedragen die thuisverpleegkundigen proberen aan te rekenen aan de ziekteverzekering. Dat blijkt uit controles van de ziekenfondsen. In de eerste vier maanden van dit jaar heeft een handvol verpleegkundigen al meer dan 58.000 euro per maand gefactureerd en overschrijden zo al de limiet voor een volledig jaar. De ziekenfondsen gaan ervan uit dat het in die gevallen grotendeels om fictieve zorg gaat. Sinds vorig jaar staat er een plafond op het bedrag dat thuisverplegers mogen factureren. De ziekenfondsen moeten tegen 2029 jaarlijks 100 miljoen euro aan sociale fraude opsporen. Anders verliezen ze een deel van hun subsidie. Een vastgoedbedrijf van een Brusselse zakenman dient klacht in tegen PS-politicus en voormalig premier Elio Di Rupo. De onderneming beschuldigt hem van corruptie en belangenvermenging. De kwestie draait rond een zakelijke deal uit 2017. Uit recent uitgelekte opnames van telefoongesprekken zou blijken dat Di Rupo de deal heeft beïnvloed. Bovendien gaat het volgens de aanklager slechts om het topje van een nog veel grotere corruptiezaak. In de Waalse regering eist de MR uitleg van Di Rupo en eventueel zelfs een parlementaire onderzoekscommissie. Quinn Simmons heeft de vierde etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Amerikaanse kampioen spurte het snelst van een kopgroep met ook onze landgenoot Lars Krabs, die werd achtste. Wout van Aert won de spurt van het achtervolgende peloton. De Fransman Baudin blijft in het geel. En dan nog wat groen nieuws. In Antwerpen heeft een rederij de MGC Antwerpen in gebruik genomen. De allereerste gastanker aangedreven door ammoniak. Het schip kwam er na internationale samenwerking tussen enkele grote spelers en is ontwikkeld met grote aandacht voor veiligheid. Het kan varen op koolstofarme ammoniak als brandstof en zo tot 90% minder broeikassen uitstoten dan traditionele schepen. Het is het eerste in een reeks van vier schepen die allen de naam van een Belgische stad krijgen. Tot 16 graden met ook vanavond nog een mix van opklaringen en potentieel felle buien. Vannacht zijn de opklaringen breder en halen we tot 12 graden.
3: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
3: Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.
5: Reckless lane, you lost that love baby.

Specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13.30 uur tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen.

0: branden.
1: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

Morgen werd ik wakker en keek meteen naar buiten. Het beloofde weer een grijze dag te worden, want de zon was nergens te zien. Ik zette maar wat muziek op om de dag goed te beginnen. Uit de speakers hoorde ik weer dat ene bekende nummer. En er kwamen weer allerlei mooie herinneringen boven. Ik deed mijn ogen weer even dicht en liet me weer even helemaal gaan. Ik kreeg weer allerlei visioenen toen ik die oude hit weer hoorde. En opnieuw zag ik Marianne weer, mijn grote liefde van toen. Die Marianne die op een gegeven moment zomaar uit mijn leven wegliep. Maar door deze oude hit zag ik haar plotseling weer voor mij. Ach, je weet hoe dat gaat. Mensen komen en gaan en de mensen die uit je leven verdwijnen, vergeet je op een gegeven moment. Maar haar kan ik me nog zo goed voor de geest halen, zo helder als een strak blauwe zomerhemel. Ik genoot nog even na van haar verschijning in mijn hoofd. Ik doe dit wel vaker. Als ik weer eens moe en alles zat ben en alles om me heen wil vergeten, dan duik ik in de muziek. Ik droom dan weer van dat meisje van vroeger. Ik doe mijn ogen dicht en laat me weer wegglijden in mijn herinneringen. De herinneringen aan Marjan, het meisje dat ooit uit mijn leven verdween. Zulke herinneringen vliegen, maar de muziek blijft altijd bij me. En dus laat ik me weer even gaan met dat ene nummer dat zacht uit de speakers klinkt. Boston, More Than a Feeling.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Voor jou. Goedemiddag.
3: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
2: Ja, ja, we zijn al open hoor.
3: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
2: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
3: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
2: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
3: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
4: Oké, neem mijn auto-sleutels en we zijn weg.
3: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaat. Verwacht je in Club Morfeo.
5: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
6: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt

0: Een gegeerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 9 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: Er zijn nog twee lichamen gevonden onder het puin na de verwoestende brand van zaterdag in een loods in Anderlecht. Eerder waren al twee slachtoffers aangetroffen, een vader en een zoon die de loods huurden voor hun vishandel. De identificatie van de twee bijkomende slachtoffers verloopt moeizaam. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog volop. In het gebouw lagen onder meer elektrische steps en bouwmaterialen opgeslagen. De zondagsopeningen bij warenhuisketen Lidl zijn nog niet voor meteen. Het sociaal overleg daarover tussen bonden en directie is uitgesteld tot oktober. Volgens de Christelijke Vakbond is de zondagopening daardoor van de baan voor dit jaar en komt hier allicht pas in 2027. Lidl liet eerder al weten dat het in de eerste fase maar de helft van zijn winkels wil openen op zondag. Een zwaar ongeval in Wingene in West-Vlaanderen heeft het leven gekost aan een motorrijder van 43. De man botste op een kruispunt tegen een bestelwagen. Een getuige kon snel de eerste zorgen toedienen, maar de man stierf ter plaatse. De bestuurder van de bestelwagen raakte lichtgewond. Het parket laat een verkeersdeskundige het ongeval onderzoeken. Bij een zwaar busongeval in de Duitse deelstaat Beieren is een schooljongen van 7 gestorven. Een schoolbus met kinderen botste er op een drukke toegangsweg richting München op een lijnbus. 2 andere kinderen en 1 leerkracht liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurders testen beide negatief. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Verenigde Naties vragen de regering Trump om de toepassing van het migratiebeleid in de context van het WK-voetbal te herzien. Volgens de VN zorgen de strenge maatregelen voor onnodige toenemende spanning rond het toernooi. Zowel spelers, officials als medewerkers van bepaalde landen ondervonden al problemen om de VS binnen te raken. Zaterdag nog is een Somalische scheidsrechter aan de grens tegengehouden en naar huis gestuurd. En zowel Club Brugge als Union krijgen geldboetes van het disciplinair comité voor het wangedrag van supporters. Voor Club is dat omdat een fan in de match tegen Union een nazi-groet bracht in het stadion. Die boete is met uitstel omdat het bestuur de man zelf identificeerde en schorste. Union moet €3.500 betalen omdat fans meermaals pyro afstaken in de bekerfinale tegen Anderlecht. Tijdens de nacht stilaan bredere opklaringen, maar de kans op een regen- of onweersbui blijft. Minima van 6 tot 12 graden. Ook donderdag nog kwakkelweer en tot 17 graden.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

oud goud naar edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.

0: taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen 0473 113 333.
1: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
2: La Plancha. Een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kook. Kunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
4: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maldegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
5: Dit is Radio Ommeland.
6: Bring the action.
5: 104.9.

0: naast het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Boshoek 10, te Kortemark, 0477-63-43-52. Info at jelledeklerkbvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral samen.

0: energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept. Met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 06 60. Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. 't Keteltje. Bij Fondue & Co. 't Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
3: Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 10 uur.
3: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: Er zijn nog twee lichamen gevonden onder het puin na de verwoestende brand van zaterdag in een loods in Anderlecht. Eerder waren al twee slachtoffers aangetroffen, een vader en een zoon die de loods huurden voor hun vishandel. De identificatie van de twee bijkomende slachtoffers verloopt moeizaam. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog volop. In het gebouw lagen onder meer elektrische steps en bouwmaterialen opgeslagen. De zondagsopeningen bij warenhuisketen Lidl zijn nog niet voor meteen. Het sociaal overleg daarover tussen bonden en directie is uitgesteld tot oktober. Volgens de Christelijke Vakbond is de zondagopening daardoor van de baan voor dit jaar en komt hier allicht pas in 2027. Lidl liet eerder al weten dat het in de eerste fase maar de helft van zijn winkels wil openen op zondag. Een zwaar ongeval in Wingene in West-Vlaanderen heeft het leven gekost aan een motorrijder van 43. De man botste op een kruispunt tegen een bestelwagen. Een getuige kon snel de eerste zorgen toedienen, maar de man stierf ter plaatse. De bestuurder van de bestelwagen raakte lichtgewond. Het parket laat een verkeersdeskundige het ongeval onderzoeken. Bij een zwaar busongeval in de Duitse deelstaat Beieren is een schooljongen van 7 gestorven. Een schoolbus met kinderen botste er op een drukke toegangsweg richting München op een lijnbus. Twee andere kinderen en 1 leerkracht liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurders testen beide negatief. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Verenigde Naties vragen de regering Trump om de toepassing van het migratiebeleid in de context van het WK-voetbal te herzien. Volgens de VN zorgen de strenge maatregelen voor onnodige toenemende spanning rond het toernooi. Zowel spelers, officials als medewerkers van bepaalde landen ondervonden al problemen om de VS binnen te raken. Zaterdag nog is een Somalische scheidsrechter aan de grens tegengehouden en naar huis gestuurd. En zowel Club Brugge als Union krijgen geldboetes van het disciplinair comité voor het wangedrag van supporters. Voor Club is dat omdat een fan in de match tegen Union een nazi-groet bracht in het stadion. Die boete is met uitstel omdat het bestuur de man zelf identificeerde en schorste. Union moet €3.500 betalen omdat fans meermaals pyro afstaken in de bekerfinale tegen Anderlecht. Tijdens de nacht stilaan bredere opklaringen, maar de kans op een regen- of onweersbui blijft. Minima van 6 tot 12 graden. Ook donderdag nog kwakkelweer en tot 17 graden.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

0: in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
2: Taxi bestellen, taxi Kuster bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0473 113 333.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol au vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be. Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groenaanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur, 04 77 95 76 12.
4: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
5: Radio Ommeland
4: 104.9 FM.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info at jelledeklerkbvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten, of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5. In Blankenbergen ben je altijd welkom.
3: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
4: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 11 uur.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: Er zijn nog twee lichamen gevonden onder het puin na de verwoestende brand van zaterdag in een loods in Anderlecht. Eerder waren al twee slachtoffers aangetroffen, een vader en een zoon die de loods huurden voor hun vishandel. De identificatie van de twee bijkomende slachtoffers verloopt moeizaam. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog volop. In het gebouw lagen onder meer elektrische steps en bouwmaterialen opgeslagen. De zondagsopeningen bij warenhuisketen Lidl zijn nog niet voor meteen. Het sociaal overleg daarover tussen bonden en directie is uitgesteld tot oktober. Volgens de Christelijke Vakbond is de zondagopening daardoor van de baan voor dit jaar en komt hier allicht pas in 2027. Lidl liet eerder al weten dat het in de eerste fase maar de helft van zijn winkels wil openen op zondag. Een zwaar ongeval in Wingene in West-Vlaanderen heeft het leven gekost aan een motorrijder van 43. De man botste op een kruispunt tegen een bestelwagen. Een getuige kon snel de eerste zorgen toedienen, maar de man stierf ter plaatse. De bestuurder van de bestelwagen raakte lichtgewond. Het parket laat een verkeersdeskundige het ongeval onderzoeken. Bij een zwaar busongeval in de Duitse deelstaat Beieren is een schooljongen van 7 gestorven. Een schoolbus met kinderen botste er op een drukke toegangsweg richting München op een lijnbus. Twee andere kinderen en 1 leerkracht liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurders testen beide negatief. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Verenigde Naties vragen de regering Trump om de toepassing van het migratiebeleid in de context van het WK-voetbal te herzien. Volgens de VN zorgen de strenge maatregelen voor onnodige toenemende spanning rond het toernooi. Zowel spelers, officials als medewerkers van bepaalde landen ondervonden al problemen om de VS binnen te raken. Zaterdag nog eens een Somalische scheidsrechter aan de grens tegengehouden en naar huis gestuurd. En zowel Club Brugge als Union krijgen geldboetes van het disciplinair comité voor het wangedrag van supporters. Voor Club is dat omdat een fan in de match tegen Union een nazi-groet bracht in het stadion. Die boete is met uitstel omdat het bestuur de man zelf identificeerde en schorste. Union moet €3.500 betalen omdat fans meermaals Piro afstaken in de bekerfinale tegen Anderlecht. Tijdens de nacht stilaan bredere opklaringen, maar de kans op een regen- of onweersbui blijft. Minima van 6 tot 12 graden. Ook donderdag nog kwakkelweer en tot 17 graden.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

sigh for you, dear, only. Why haven't you seen it?

en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van

0: massale stokverkoop aan ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
2: Fio, goedemiddag.
3: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
2: Ja, we zijn al open hoor.
3: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
2: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
3: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
2: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
3: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
4: Oh, oké, ik neem mijn autosleutels en we zijn weg.
3: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaat. Verwacht je in Club Morfeo.
5: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maldegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
7: Radio Ommeland.
8: Ja,

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinzen? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinzen. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's De Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's De Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's De Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
0: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash? Met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg is er voor u. 7 op 7 open. En met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be. En vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen. Waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
3: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: Zijn gegeerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

Francia, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat.

0: naast het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11.30 tot 24 uur. En zondag van 11.30 tot 22 uur.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Meer muziek. En dan nu opnieuw.

0: Rio, goedemiddag.
1: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
0: Ja, ja, we zijn al open hoor.
1: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
0: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.

0: Oké, kom aan. Let's go.
1: Club Morfeo. Van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
2: Als u op de heirweg Beveren-Roestelaren rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roestelaren. En ook op autos-dewulf.be.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 66.

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 1 uur. Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

is Radio Ommeland. 104.9 FM, jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.

0: gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje. Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
1: Dit is jouw Classic Station.
0: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM.

0: provincie.
1: André en Bart Le Deyne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeyne.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Massale stokverkoop aan ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
4: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 2 uur.
5: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.